Keep my own car, so you can listen to yours.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Zwitserland zullen er vandaag dan toch geen vredesonderhandelingen zijn tussen de VS en Iran. Dat laat het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Normaal zouden de verdere details van het voorlopige vredesakkoord besproken worden. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance zou daarbij aanwezig zijn, maar die heeft eerder ook al afgezegd. Het voorlopige akkoord werd onverwacht woensdagavond al ondertekend door de presidenten van de VS en Iran. De prijzen van bouwmaterialen zijn niet bij te houden, dat schrijft HLN. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn die de afgelopen maanden fors opgelopen. Isolatiemateriaal is zo bijvoorbeeld de helft duurder sinds begin dit jaar. Bouwbedrijven werken daardoor al maar vaker met een prijshernieuwingsclausule, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie en Beeld.
3: Dat is een beetje zoals een variabele rentevoet. Als je lening afsluit, dan zegt het is zoveel de rente, maar het kan een beetje hoger of een beetje lager gaan. En dat is eigenlijk hetzelfde met een prijsherzieningsclausule. Dat wil zeggen dat je zegt dat je voor een huis of voor een renovatie spreek je prijs X af en die evolueert dan mee in functie van bijvoorbeeld de bouwmaterialen.
2: 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen nu al meer aan dan op de oorspronkelijke offerte. Vanaf 1 juli zal je in alle sectoren kunnen flexijobben. De Kamer heeft de uitbreiding ervan definitief goedgekeurd. Tot nu kon het enkel in bepaalde sectoren, zoals de horeca en de zorg. Onder meer de begrafenisondernemers en vastgoedmakelaars zijn al enthousiast. Bij een flexijob is je bruto-loon gelijk aan je netto-loon. Wie op die manier bijklust, mag vanaf 1 juli trouwens ook meer verdienen, tot 18.000 euro. Nu is dat nog 12.000 euro. Er komen 600 nieuwe plaatsen extra in de kinderopvang. Een onderdeel van de 4.000 plekken extra de komende jaren. Deze 600 zijn specifiek innovatieve plekken, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee.
4: Het zijn nieuwe projecten die aantonen hoe verbonden dat de kinderopvang kan zijn met de rest van de samenleving. Bijvoorbeeld crèchen bij een opleidingscentrum van de VDAB. Samenwerkingen met scholen, met zorgvoorzieningen, inclusieve opvang voor kinderen met een beperking.
2: Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.000 plaatsen in de kinderopvang, maar dat is al jaren te weinig. En op het WK voetbal is Mexico al zeker van de volgende ronde. Het won daar straks met 1-0 van Zuid-Korea en pakt daardoor 6-6 in zijn groep. Het is met 1 match te gaan al zeker van groepswinst. En nog op het WK heeft Canada voor het eerst ooit gewonnen. Het verpulverde Qatar met maar liefst 6-0. Qatar eindigde de match met 9 na 2 rode kaarten, onder meer voor een zware tackle. In de VS neemt de FBI extra veiligheidsmaatregelen voor de WK-match van de Rode Duivels tegen Iran zondag. Door de spanningen tussen de VS en Iran is de wedstrijd een risicomatch. De FBI zegt bewust niet welke maatregelen ze neemt. We weten wel dat er anonieme stewards de Duivels en hun entourage volgen. En Iran zelf moet na de match meteen weg uit de VS naar hun basiskamp in Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maxima rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Scholen moeten gemiddeld zo'n 16 jaar wachten op een nieuwe speelplaats of andere renovatiewerken. De onderwijsadministratie kan het aantal subsidieaanvragen daarover niet volgen, dat schrijft het Nieuwsblad. Op dit moment worden nog dossiers uit 2010 behandeld. Zo'n renovaties kosten natuurlijk handenvol geld, waardoor scholen niet verder kunnen zonder die subsidies. Bevoegd minister Zoal Demir investeert deze legislatuur zo'n 3,2 miljoen extra om meer scholen te kunnen helpen. En over verbouwen gesproken, de prijzen van bouwmaterialen blijven maar stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Isolatiemateriaal is zo bijvoorbeeld de helft duurder sinds begin dit jaar. Bouwbedrijven werken daardoor al maar vaker met een prijshernieuwingsclausule, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie en Bild.
3: Dat is een beetje zoals een variabele rentevoet. Als je lening afsluit, dat je zegt, het is zoveel de rente, maar het kan een beetje hoger of een beetje lager gaan. En dat is eigenlijk hetzelfde met een prijsherzieningsclausule. Dat wil zeggen dat je zegt dat je voor een huis of voor een renovatie spreek je prijs X af en die evolueert dan mee in functie van bijvoorbeeld de bouwmaterialen.
2: 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen nu al meer aan dan op de oorspronkelijke offerte. Vanaf 1 juli kan je in alle sectoren een flexijob doen, dus niet meer enkel in de zorg en de horeca. Daar kan je nu al onbelast bij verdienen. De Kamer keurde de uitbreiding vannacht goed. Maar de Socialistische Vakbond ABVV is niet enthousiast, zegt Bert Engelaar.
4: Ja, dat gaat ertoe leiden dat er terug minder inkomsten zijn voor onze sociale zekerheid. Men zegt nu al dat de pensioenen niet betaalbaar zijn. Dus hadden ze eigenlijk die flexijobs iets meer belast of iets meer sociale zekerheid opgehouden, ja, dan denk ik dat dat een groot deel van het probleem zou opstellen.
2: Onder meer de begrafenisondernemers, de vastgoedmakelaars en werkgeversorganisatie VBO zijn wel enthousiast. In Zwitserland zullen er vandaag dan toch geen vredesonderhandelingen zijn tussen de VS en Iran. Dat laat het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Normaal zouden de verdere details van het voorlopige vredesakkoord besproken worden. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance zou daarbij aanwezig zijn, maar die had eerder ook al afgezegd. En de Iraanse voetbalbond gaat klacht indienen bij de FIFA, omdat het te veel beperkingen krijgt opgelegd tijdens het WK. Zondag neemt Iran het op tegen onze Rode Duivels. Maar ze mogen de VS pas op zaterdag binnen. Na de wedstrijd moeten ze het land ook meteen verlaten. Dat was bij hun vorige wedstrijd ook al het geval. De Iraanse spelers en staf zouden zich daardoor niet genoeg kunnen voorbereiden op hun wedstrijden, klinkt het. Vrij zonnig en tropisch warm, maxima rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

本是巧合。

0: Urgent FM.
1: Ah, je was er al. Je daddy's al, quickly.

0: is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Elke vrijdag hoor je op Urgent FM iemand voorlezen. En dat is niet toevallig. Voor ons en vele anderen is vrijdag voorleesdag. Een moment op het einde van de week waar iemand jouw mooie woorden in je oor legt. Of je misschien zelf aan het voorlezen bent. Wij zorgen elke vrijdag voor een nieuwe stem en een nieuw verhaal. Geniet van jouw wekelijkse literaire voorleesmoment op Urgent FM.

Hallo, ik ben Sophie en ik ga een fragment voorlezen uit Max, Misha en het TED-offensief van Johan Harstad. Je gaat naar je werk, doet je plicht, komt thuis, houdt net genoeg van elkaar om het nog een dag vol te houden. Over sommige dingen praat je niet. Dit is niet wat hij wil. Hij wil dat ze hem ziet. Misschien heeft ze hem te vaak gezien. Hij weet het niet. Hij wil gewone, door de weekse dagen. Een eindeloze rij dinsdagen. In maart is ze 2 weekenden weg. Ze bezoekt vriendinnen in San Francisco en hij doet boodschappen bij de winkel in het centrum. Loopt alleen de heuvel terug op en stelt het koken zo lang mogelijk uit. Hij gaat vroeg naar bed en weet dat zij wakker is. Als ze eindelijk iets zegt over de man die ze heeft ontmoet, is zij eigenlijk niet eens echt verrast. Ergens voelt het als een opluchting. Zo, nu is het gezegd. Nu hoeft hij nergens meer bang voor te zijn. Nu de ramp zich heeft voltrokken, heeft hij alleen zichzelf nog te vrezen. Ze zegt niet dat ze met hem naar bed is geweest. Ze zegt niet dat ze verliefd is. Herhaalt alleen een paar keer dat ze hem heeft ontmoet. Koffie met hem heeft gedronken. Wie die hij ook mogen zijn. En laat het aan zijn verbeelding over wat er wel en niet allemaal voor vreselijks is gebeurd na die koffie. Hij ziet de kopjes voor zich waaruit ze dronken. De stoelen waarop ze zaten, de glimlach die ze naar de serveerster zonden en het kleed dat op de tafel lag. Ze wil hem niet vertellen hoe de man heet. Dat doet er niet toe, zegt ze, terwijl ze meldt dat het misschien beter is als ze uit elkaar gaan. Het woordje misschien heeft geen enkele betekenis in dit verband, geen enkele functie. Ze zegt het alleen om het makkelijker voor hem te maken, denkt hij. Makkelijker voor hen beiden. Het was niet mijn bedoeling, zegt ze. Ik heb geen controle over mijn gevoelens. Maar je hebt wel controle over wat je doet, zou hij willen zeggen. In plaats daarvan zegt hij: ben je met hem naar bed geweest? Nee, herhaalt ze aarzelend, na een ongemakkelijk lange, veelzeggende pauze. Hij stelt haar alle vragen waarop hij eigenlijk helemaal geen antwoord wil, en ze beantwoordt ze stuk voor stuk. Ze zegt hoe de man heet. Ze zegt dat ze met hem naar bed is geweest. Ze huilen. Hij weet niet of ze om hetzelfde huilen. Later, onder de douche, voelt hij zijn lichaam langzaam oplossen in het water. Zijn huid wordt rood en schilfert af en zijn aderen worden zichtbaar. Hij draait de warme kraan verder open tot hij verbrandt. Dan hoort hij een scheurend geluid en zijn armen raken los van zijn schouders. Zijn vlees glijdt van zijn botten, zijn bloed vloeit en als hij zich vooroverbuigt, naar de ledematen die levensloos op de grond liggen, vallen ook zijn benen eraf, zijn geslacht, zijn bovenlijf en tot slot zijn hoofd. Hij ziet hoe het water steeds sneller begint te kolken, tot ook zijn ogen in het afvoerputje verdwijnen. Daarna kleedt hij zich aan en beeldt zich in dat de man die de badkamer uitkomt een heel andere man is dan die de badkamer inging. Hij loopt de kamer binnen, gaat naast haar zitten en zegt dat hij haar begrijpt. Het komt wel goed, zegt hij, maar hij meent het niet. Tijdens de dagen erna doet hij aardig. Aardiger dan voorheen. Hij doet zijn best om zo begripvol en welwillend mogelijk te zijn, met het idee dat ze zich dan wel zal bedenken.
een pathetische tactiek. Hij bereidt ingewikkelde, tijdrovende en indrukwekkende maaltijden voor. De muziek die hij 's avonds voor haar draait, luid en ogenschijnlijk nonchalant, heeft hij zorgvuldig gekozen. Hij hoopt dat ze naar de teksten luistert. Ze hoort ze niet. Hij houdt vol. Hij moet zijn koffers pakken, dingen regelen. Het zal nog wel even duren voor hij weg is. In de tussentijd benut hij zijn dagen zo goed mogelijk. Hij werkt in de tuin, ruimt op, verpot planten, lapt de ramen en doet voorstellen voor dingen die ze samen kunnen ondernemen. Hij wil zich een man van de daad tonen, een actief iemand van wie ze onder de indruk kan zijn. Hij gaat door, laat zich van zijn beste kant zien, ook al ontmoet ze die nieuwe man inmiddels ook na haar werk, 1 avond per week. Hij is bezig met een hopeloze reclamecampagne en haat zichzelf enorm. Het liefst had hij haar laten zien dat hij zich niet zomaar zou overgeven. En had hij tegen haar willen roepen, brullen. Hij wou dat hij het lef had om haar servies tegen de muur te houden en tegen haar te schreeuwen. Dit kan je verdomme niet maken. En dat ze zich verdomme dan haar suf moest neuken met die klote kerel en als ze van plan was voortaan met haar kut te denken. Hij wou dat hij haar aan het twijfelen kon brengen. Door te doen alsof het hem allemaal niets kon schelen. Of dat hij blij was van haar af te zijn. Een kort moment van twijfel zou genoeg zijn. Want hij ziet dat ze er helemaal niet zo zeker van is of ze wel het juiste doet. Kon hij zoiets maar doen? Zich stoerder, mannelijker tonen. Het waard zijn om voor te vechten. In plaats van haar nog verder van zich af te duwen door haar te troosten, zoals hij nu voortdurend doet. Een en al begrip te zijn door te bidden en te smeken en te slijmen als een schurftige hond of als een schuchtere werkster die alleen maar uit is op goede referenties. Hij zou kunnen zeggen dat het wel over zou gaan. Hij zou willen dat hij het over zijn lippen kon krijgen, dat er genoeg andere vrouwen zijn met wie hij zijn tijd kon verdoen. En dat zij degene was die zich belachelijk maakte. Want hij redt zich wel. Hij redt zich altijd. Zij is de verliezer in deze zaak. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Als ze tijdens een weekend zegt dat ze een dag of twee naar San Francisco wil, biedt hij haar aan met de auto te brengen. Ook al weet hij best wie ze daar zal ontmoeten. Hij beeldt zich in dat hij maar 1 ding echt belangrijk vindt. En dat is dat het goed met haar gaat. En dat die instelling hem tot een goed mens maakt. En dat dat niet onopgemerkt zal blijven. Hij beeldt zich in dat het op den duur de moeite zal lonen een goed mens te zijn. Dat de wereld op de een of andere manier rechtvaardig en verstandig is ingericht. Hij heeft het fut niet om zijn koffers te pakken of om af te spreken met vrienden, hun vrienden. Hij gaat niet naar zijn werk, maar meldt zich ziek en zegt dat hij niet weet wanneer hij er weer aan de slag kan. 'S nachts slaapt hij. Hij slaapt een gat in de dag. Hij slaapt veel te veel. 'S middags wacht hij tot het alweer laat genoeg is om naar bed te gaan. Dodelijk vermoeiend. Hij moet er voortdurend aan denken. Als hij mazzel heeft, verstrijken er een paar minuten voor het hem weer even hard treft als de eerste keer. Het besef wat er gebeurd is en de beelden die daaruit voortvloeien. De plek waar ze nu is, wat ze doet en dat hij daar niet is. Dan kan hij onmogelijk stilzitten, kan zich onmogelijk concentreren of iets afmaken. Het is alsof hij langzaam zijn eigen zenuwen doorknaagt. Het put hem uit. Hardop smeekt hij om genade en de angst in zijn stem die door de kamer klinkt maakt hem nog onrustiger. Hij wil slapen. Alleen als hij slaapt heeft hij rust.
dat is de beste tijd. De slechtste tijd is als hij wakker wordt en weet dat er weer een nieuwe dag voor hem ligt. En op het dieptepunt van zijn verdriet zijn er ook andere momenten vervuld van een soort krankzinnige vreugde. Een totaal misplaatste euforie die hem overvalt wanneer alles zwart is en waardoor hij denkt dat alles mogelijk is. Dat het niet zo erg is, dit. Hij hoeft alleen maar weg te gaan, een andere plek op te zoeken. Er zijn nog zoveel levens die kunnen geleefd worden. Hij heeft weer alle keus. Het lijkt vrijheid, maar dat is het niet. Je kunt helemaal nergens naartoe als je alleen maar wilt blijven waar je bent. Je zou je eigen geheugen moeten kunnen wissen. Je eigen hart eruit moeten kunnen snijden om verder te leven met organen die geen vragen stellen of die zich puur en alleen bezighouden met hun eigen mechanische taken. Soms spreekt hij dagenlang geen mens. Soms belt ze hem op, 's middags, als hij al een hele tijd niets gezegd heeft. Hoe gaat het met je? Vraagt ze. En ze hoort dat zijn lippen nog niet van elkaar geweest zijn. Zijn stem klinkt anders. Dat geldt ook voor haar stem. Aan de manier waarop ze de vraag stelt, hoort hij dat ze met haar hoofd ergens anders is. Prima, liegt hij. In de loop van de zomer zit er steeds meer tijd tussen hun gesprekjes, die steeds korter en niet zeggender worden, tot ze op een dag stopt met bellen. Hij droomt dat hij haar hoofd tussen zijn handen vermorzelt of haar in elk geval uit het raam gooit. Dat ze door een trein geschept wordt, door midden wordt gesneden door de treinwielen, in de greppel ligt met haar handen tegen haar ingewanden gedrukt, terwijl ze leegbloedt en hem aankijkt. Alleen zo weet hij zeker dat ze zal snappen hoe hij eraan toe is. Zijn fantasie slaat op hol. Hij dagdroomt, hij schaamt zich ervoor. Hij wordt er onrustig van. Hij is bang dat hij een gevaar voor zijn omgeving is geworden. Maar beseft dan dat de enige wreedheid waartoe hij in staat is, zichzelf elke dag te kwellen is. Hij had iemand anders kunnen ontmoeten. Dan was alles anders geweest. Het was waarschijnlijk beter geweest als ze uiteindelijk toch niet in zijn leven was gekomen. Was ze op die bewuste avond maar naar links gegaan in plaats van naar rechts? Was ze maar fout gereden, een andere kant op gegaan? Was ze maar te laat gekomen, na sluitingstijd? Was ze maar ziek geweest, zodat ze helemaal niet naar buiten had kunnen gaan? Hij zou willen dat hij haar helemaal nooit ontmoet had. Of dat ze niet bestond. Hij haat het dat haar leven doorgaat. De gedachte aan haar put hem uit. Hij haat het dat haar leven doorgaat. De gedachte aan haar put hem uit. De gedachte dat ze over straat fietst alsof er niets gebeurd is. Terwijl zijn leven ogenschijnlijk beroofd is van elk houvast. Op de brandstapel is gegooid die de zin ervan opslokt in een hels inferno. Hij is zo moe van het denken, van het piekeren, van het herkauwen, zo ontzettend moe. Hij vreest zichzelf. Hij vreest dat hij zijn hoofd zal verliezen. Hij herkent zichzelf niet meer. Dat bewijst maar weer hoe onrechtvaardig het allemaal is. Dat juist hij eraan kapot gaat. Dat hij niet naar buiten durft, maar stil moet blijven zitten. Liever nog liggen. Tot de paniek over is en hij weer kan ademhalen en een gedachte kan vormen die niets met haar te maken heeft. Een zelfstandige gedachte die niet al na een paar seconden vervliegt. Zoetjes aan gaat hij weer boodschappen doen. Eerst koopt hij alleen maar een fles wijn en een pak koekjes.
Hij denkt dat dit een perfect moment is om alcoholist te worden. Maar ook dat lukt hem niet. Hij moet kotsen en heeft spijt. En in zijn braaksel drijven stukjes koek. Hij moet iets eten. Hij is vervuld van zelfmedelijden. Hij lijdt mee met zichzelf omdat niemand anders met hem meelijdt. Hij moet nog meer koekjes eten. Het aantal koekjes dat binnenblijft, moet het aantal koekjes dat weer uitbraakt overstijgen. Anders komt het niet goed. Hij kan het zich helemaal niet veroorloven om alcoholist te worden. In de periode die volgt, doet hij meer boodschappen. 3 dingen, 4, 5. Hij is verbijsterd over zichzelf dat hij in staat is om voor 2, 3 dagen tegelijk boodschappen te doen. Hij kan weer plannen, vooruitkijken. Op woensdag kan hij al inschatten waar hij vrijdag trek in zal hebben, zodat hij de noodzakelijke ingrediënten kan kopen. Dat is een enorme vooruitgang. Hij weet weer hoe het moet. Het maakt hem niet uit dat hij iedere dag dezelfde weg naar de winkel moet afleggen, met mechanische passen. Hij loopt. Hij is weer in beweging. Dit is de eerste straat die hij herovert. Die is nu weer van hem. Bij vlagen gunt hij het haar oprecht dat het goed met haar gaat. In elk geval denkt hij dat het goed met haar gaat. Hij heeft het niet gehoord dat het niet zo is en daarom neemt hij voetstoots aan dat het goed gaat, geweldig zelfs. Hij eet 3 dagen soep en slaapt op dag 4, zodat hij niet weer naar de winkel moet. Hij dijt uit. Hij komt aan, niet veel, een beetje, maar genoeg om het als een vorm van protest te zien. De mensen zouden naar hem kunnen wijzen met de woorden: hij was altijd al zo dun. Nu is hij duidelijk ongelukkig. Het is niet zijn schuld. Misschien wil hij dat de mensen medelijden met hem hebben. Hij pakt alle kleren die hij nog heeft en nog wat kledingstukken van haar die nog in de kast hangen, reliquieën, en hij verbrandt alles achter in de tuin, achter zijn flat. Onder luid protest van zijn buren die de ramen dichtslaan. De dikke rook die zich verspreidt, geeft hem een voldaan gevoel. Zij zou hem voor gek verklaard hebben. Maar ze is er niet. Hij gaat in een korte broek en t-shirt naar de winkel en schaft een nieuwe garderobe aan. Hij verandert opnieuw. Hij gaat naar de kapper. Van achteren gezien zou ze hem nooit herkennen. Toch blijft hij gespannen. Stel dat ze elkaar plotseling tegenkomen, dan wil hij haar graag als eerste zien, zodat hij zich kan voorbereiden om zo ontspannen en natuurlijk mogelijk over te komen. Hij zou dingen zeggen als: ja hoor, met mij gaat het goed. Hij wil dat ze zal zeggen: ik heb me vergist, geloof ik. Hij zal haar hand pakken en zeggen: kom, dan gaan we. Het duurt maanden voor hij weer naar muziek kan luisteren. In elk geval naar muziek die hem aan haar doet denken. En dat geldt voor bijna al zijn platen. Op een dag neemt hij de bus naar San Francisco, loopt zijn vaste platenzaak binnen en koopt het eerste het beste album dat hij ziet. Een band die hij niet kent en zij evenmin, dat weet hij zo goed als zeker. Hij vergeet de naam van de band bijna meteen. Hij vindt het een waardeloze LP. Hij draait hem toch, want hij wil zo graag muziek luisteren. Hij draait de waardeloze muziek telkens opnieuw en geniet van de gedachte dat zij die band niet kent, dat die alleen van hem is. Hij ervaart het als een gigantische overwinning. Het is bijna alsof hij opnieuw een vlag plant en zegt dat hij hier is, op deze plek, bij deze waardeloze klanken. Het helpt. Deze bagger geeft hem moed, zelfvertrouwen. Uiteindelijk durft hij ook steeds meer van zijn eigen platen te draaien. Eerst de platen waarvan hij denkt dat ze die eigenlijk toch niet mooi vond, of die ze maar 1 keer heeft gehoord. Daarna ook de platen die hem onvermijdelijk aan haar doen denken.
muziek die zo verbonden is met beelden uit een vorig leven, dat hij zich aan de deurpost moet vastgrijpen om pas opgelucht een zucht te slaken als de naald naar de binnenste groeven is gegleden en de pick-up stopt. Op het laatst draait hij de LP's waarvan ze hield. Met de deuren en ramen wijd open draait hij haar favoriete platen, terwijl hij buiten op de trap zit. Hij dwingt zichzelf om ze stuk voor stuk opnieuw te coderen, ze te vullen met nieuwe herinneringen en associaties. Hij besluit dat muziek die met de herfst verbindt, hem voortaan aan de zomer zal herinneren. Aan deze zomer of aan de volgende. Een lied waarvan ze had gezegd dat dat het belangrijkste lied in haar leven was, heeft nu alleen nog betrekking op zijn huis dat geschilderd moet worden, op de afwas in de keuken. Het is hem gelukt. Hij heeft haar uit zijn leven gebannen. Het enige wat hij niet kan laten, is wachten. De eerste dagen, weken, maanden, nog jarenlang gaat er een schokje door hem heen als de bel ook maar even gaat. In een fractie van een seconde is hij ervan overtuigd dat zij het is, dat zij aanbelt en voor de deur staat. En dan, op een dag, is de wereld naar hem teruggekeerd. Het moet in de loop van de nacht gebeurd zijn, voorzichtig en stilletjes terwijl hij sliep. Het is een onverwacht en overweldigend gevoel. Als hij uit het raam kijkt, heeft de natuur zijn kleur teruggekregen. Dit was een fragment uit Max, Misha en het TED-offensief van Johan Harstad.

0: is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: Er wordt niet gesnoeid in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Geen enkele rit zal geschrapt worden. Daarover is een akkoord bereikt binnen de Vlaamse regering. Eerder was er veel ophef omdat er plannen waren om meer dan 200 ritten te schrappen. Minister-president Matthias Diependalen komt nu zelf met een oplossing.
4: Dan komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Dat was de grootste bezorgdheid van mevrouw De Ridder, dat de lijn, hun budget, gevrijwaard werd. Dat gaan we ook doen. We gaan dat nu ergens anders compenseren. En op die manier is het opgelost voor de komende jaren.
3: De overnemer van de terreinen van de failliete busbouwer Van Hool is bekend. Dat is bevestigd aan onze redactie. Een Nederlands transportbedrijf heeft de grond in Lier gekocht. Dat gebeurde eerder al via een anoniem bod. Nu weten we dus wie erachter zit. GA Den Otter Trucks. Dat betaalt 21,5 miljoen euro voor 30 hectare industriegrond. 59 lokale besturen trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenregeling van de federale regering. Ze zijn boos omdat ze van de overheid geen extra geld meer krijgen om de pensioenen van hun ambtenaren te betalen. Alleen de grootste steden krijgen dat nog. Maar dat is niet eerlijk, zegt burgemeester van Genk Wim Dries.
5: Want men gebruikt enkel en alleen de inwonersaantallen, namelijk meer dan 100.000, om te rechtvaardigen dat zij extra geld krijgen. We hebben nu gezien dat alle steden en gemeenten de komende 6 jaar veel meer middelen moeten vrijmaken om die pensioenfactuur te betalen. En daardoor kunnen we minder investeren in dienstverlening, in onderhoud van wegen en andere.
3: In Vlaanderen gaat het om een tiental steden die wel nog extra budget krijgen. Onder meer Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven. Een uitspraak wordt volgend jaar verwacht. 1 op de 8 kleine en middelgrote bedrijven in ons land gaat meteen flexijobbers inzetten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van werkgeversorganisatie Unizo. Vanaf juli wordt het systeem van flexijobben uitgebreid naar alle sectoren. Dat is afgelopen nacht goedgekeurd. 1 op de 5 bedrijven twijfelt om erop in te gaan, vooral omdat ze flexies willen inzetten op piekmomenten. Er passeren minder schepen in de zeestraat van Hormuz dan gisteren, door twijfels over de veiligheid, omdat de gesprekken over de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran niet doorgaan. De details lagen normaal vandaag in Zwitserland op de tafel, maar die afspraak is geschrapt. De heropening van de zeestraat is een van de voorwaarden van de deal. Maar er liggen wel nog veel zeemijnen in het water. Gisteren passeerden er al zo'n 25 schepen. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer met felle wind en hagel. Het KMI geeft code oranje voor hitte en onweer. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Blijft dus zonnig en rond de 33 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
6: Hallo, hallo en welkom bij deze festivalspecial. Wij zijn Antje en Robbe en vandaag nemen we jullie mee op roadtrip doorheen de Gentse festivalzomer. Er staan maar liefst 10 festivals op de planning, dus blijf zeker hangen. Geniet van de muziek die we hebben geselecteerd van de verschillende festivals. We beginnen met Gabriel Rios met Broad Daylight.

0: En we zijn al aangekomen bij ons eerste festival, Stroom. Het festival is gisteren begonnen en het duurt nog tot 28 juni.
1: Ondertussen hangt Sophie de Tremmery van Stroom aan de lijn. Dag Sophie, wie ben jij eigenlijk? Wat is jouw positie?
2: Hallo, leuk jullie te horen. Mijn naam is Sophie en ik ben zakelijk directeur bij VZW Festival van Vlaanderen Gent en Historische Steden. En wij organiseren verschillende zaken, waaronder Stroom, waaronder Gent Festival met Old Gone Whispering Leaves.
1: Stroom is onze eerste stop van deze roadtrip. Wat houdt dat precies in?
2: Stroom is, laten we zeggen, de jongste telg in onze festivalfamilie. Het zal de vijfde editie zijn waar we nu aan bezig zijn. En het is een festival dat zich eigenlijk nomadisch afspeelt tussen Gent en Antwerpen langs de Schelde. Het is een outdoor klassieke muziekfestival. En wij organiseren grote en kleine concerten op heel toffe plekjes, op mooie pareltjes, midden in de natuur, met zicht op het water. Soms aan erfgoedlocaties, soms in kasteeltuinen. En je ontdekt eigenlijk niet alleen muziek, maar ook ja, mooie plekken. Je kan er ook een weekendje van maken met heel wat toeristische informatie ook op onze website.
0: En is het een gratis festival of moeten mensen betalen?
2: Stroom heeft de beide. Stroom heeft eigenlijk verschillende soorten evenementen. Het grootste luik zijn eigenlijk de echte concerten, de voorstellingen. Die zijn inderdaad wel betalend. Dat zijn er meestal zo'n stuk of 8 per festivaleditie. Want het festival gaat door van 18 tot 28 juni. Het is net gestart. En op die 10 dagen kan je van alles beleven. Er zijn meerdere dingen per dag te doen. Waaronder dus de grote voorstellingen, die zijn betalend. Maar we hebben ook nog een tweede luik, dat heet Onderstroom. Dat zijn eigenlijk een reeks van 3 ja, heel aparte soorten belevingen. We heten het rituelen dit jaar, want onze festivaldenker voor dit seizoen is Jeroen Olieslagers, de schrijver. En hij heeft rituelen op basis van de getijden van de Schelde uitgedacht. En we gaan samen met de zangers en het publiek eigenlijk bewegen op muziek in de natuur. En dat is ook betalend, maar dat is heel toegankelijk qua prijszetting. En ten derde hebben wij ook nog oeverconcerten. En op die oeverconcerten, dat is een heel tof concept. Wat we eigenlijk doen, is een historische zeiljacht dat helemaal CO2-neutraal is omgebouwd. Hij gaat varen van Antwerpen tot bijna in Gent. En gaat eigenlijk elke dag ergens anders aan een steiger aanmeren, dus in verschillende gemeenten. De boot wordt het podium. Daarop hebben we dan artiesten, duo's, trio's, die zowel klassieke muziek, maar ook wereldmuziek, soms ook een beetje jazz of eens wat poëzie meebrengen. En het publiek kan gewoon eigen stoeltje meebrengen of in het gras gaan zitten op de oever van de Schelde, op de meest mooie plekjes. En dat is gratis. En daar kan je dus een beetje komen en gaan. Daar is dan meestal ook een bar vlakbij. Dus ja, het wordt prachtig weer de komende tijd. Hè. Dus we gaan er helemaal van genieten.
1: Hoeveel concerten zijn er dan zo in regio Gent ongeveer?
2: In aantallen, ik zou een keer moeten tellen. Maar waar wij bijvoorbeeld zitten in de buurt van Gent is in Wetteren komen we. Daar gaan we in het Prullenbos een heel tof gegeven organiseren. Dat is op 24 juni. Dan gaan wij artiesten op het podium zetten op het water. En mag het publiek in kajakken ook op het water. En je kan dus eigenlijk instappen per 2 in je kajak. En op die manier kan je een beetje op het water rondpaddelen en genieten van de muziek. Dat is eentje dat vlakbij is. Waar zitten we nog? We zijn ook in Merelbeke-Melle met het voorlaatste Carnaval der Dieren. Waarbij we eigenlijk vertrokken zijn van het oorspronkelijk werk van Saint-Saëns. Het Carnaval der Dieren. En hij heeft eigenlijk muziek gemaakt waarbij je bepaalde dieren kan herkennen. Heel leuk. En we hebben eigenlijk 5 extra stukken, 5 dieren bijgecomponeerd. De dieren die met uitsterven bedreigd zijn. Dus je hoort ook nieuwe muziek. En dat gaat door in een circustent in Melle aan de Schelde, op een heel toffe plek. Maar we zitten bijvoorbeeld ook in Destelbergen, dat is ook vlakbij, in de Beeldentuin in de Damvallei, waar dan een van onze onderstroomrituelen doorgaat. En ik denk dat het dichtste oeverconcert in Zeele is, aan de steiger van Costa Zeela. Dat is een bootclub. Dus ja, toch wel een aantal dingen eigenlijk vlakbij.
1: Dat is toch wel heel wat, inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Ja. En als mensen nu graag willen komen, waar kunnen ze dan meer informatie vinden?
2: Aha, op de website uiteraard, festivalstroom.be. Daar vind je het hele programma, kan je ook meteen online je tickets bestellen. Maar je kan ons ook volgen op onze socials natuurlijk. We zijn op Instagram en op Facebook. Nog net niet op TikTok, maar binnenkort wel. Maar dus voorlopig nog eventjes niet.
0: Oké, super. Bedankt voor alle informatie. Wij springen terug in onze auto en wij rijden verder de zomer in.

0: En dat was Melvin van Arsenal. We zijn nu ongeveer al 20 minuutjes onderweg en we zijn tijdens onze reis gestuurd op schepen Joris van den Broeke. Hij is een Gent schepen van onder andere plezier, dus de perfecte man om mee over de Gentse festivalzomer te praten.
1: Dag schepen van den Broeke, welkom in onze studio allereerst. Wat is er deze zomer allemaal te doen in Gent?
2: Ja, waanzinnig veel natuurlijk, hè. Gent-Gest, daar start. Dat is een beetje het begin van de festivalzomer in Gent. Dan heb je de Gentse feesten, de Paters Holfeesten, Copacabana, Afrit Drongen. In elke wijk, in elke deelgemeente heb je wel eigenlijk heel de zomer lang zijn er activiteiten en feestjes en festivals.
0: En wat is uw favoriete Gentse festival?
2: Ja, behalve de Gentse feesten natuurlijk, moet ik zeggen dat ik wel heel erg uitkijk naar Copacabana Festival. Eigenlijk in mijn eigen achtertuin uit de kluiten gewassen buurtfeest, dat eigenlijk ja, een volwaardige plaats heeft verdiend op de Gentse festivalkalender. Daar kijk ik heel erg naar uit.
1: En laten we al een keer vooruit blikken naar de Gentse feesten. Wat staat er dit jaar allemaal op de planning?
2: Op de Gentse feesten zijn er meer dan 3500 activiteiten georganiseerd door 585 verschillende organisatoren. Er is een heel knap programmaboekje rondgemaakt, of check zeker online. Maar waar ik echt naar uitkijk, is de opening. De opening is sinds vorig jaar, wordt dat niet meer door de stad gedaan, maar laten we dat over aan de organisatoren. Ze hebben dat gedaan vorig jaar op de Korenmarkt, maar dit jaar werken de Vlasmarkt en Trefpunt samen en kiezen eigenlijk terug voor het concept van een stoet. Maar niet één stoet, maar 5 stoeten uit alle windrichtingen uit verschillende wijken van Gent, die samen naar het gebied rond Sint-Jacobs, het kloppend hart van de Gentse feesten, gaan marcheren op verschillende manieren, met muziek, acrobatie, noem maar op. Ik kijk daar heel erg naar uit. Dat gaat de gezellige Gentse chaos zijn.
0: Ja, dat klinkt inderdaad al heel spannend. En is er buiten dat nog iets dat deze editie anders maakt dan de rest?
2: Ja, er worden toch wel wat jubilea gevierd. Luc de Bruiker staat 50 jaar op de planken op de Gentse feesten. Pierke Pierlala. De 25 jaar Boomtown. 20 jaar die verdampte spielerij. 10 jaar Mardi Gras. Dus Gentse feesten met heel veel verjaardagen. En al diegenen die verjaren gaan natuurlijk ook iets speciaals doen. Zoals bijvoorbeeld Boomtown heeft het Hof van Commerce nog eens weten te strikken. Ja, dat gaat fenomenaal optreden zijn. Daar ga ik zeker naartoe.
1: En is er iets, een activiteit waar u specifiek naar uitkijkt nu al?
2: Alles wat te maken heeft met zo die echte Gentse tradities, zoals bijvoorbeeld de rondgang van de Gentse stroppendragers, dat is echt een magische sfeer. Het bal 1900, ik vind dat een beetje onderbelicht is, maar iedereen verkleed op de kouter. Dansen op die volksere klassieke muziek, mooi verkleed, kaarsjesstoet, die typische Gentse tradities die al zoveel jaren bestaan en waar zoveel mensen schouders onder blijven zetten. Ja, dat is toch echt wat de Gentse feesten kruidt. Daar kijk ik ook naar uit.
1: En gaan we je daar elke dag zien rondlopen?
2: Ik ben van 's morgens vroeg ben ik in het stadhuis voor overleg met de politie en zo, tot 's avonds laat op verschillende pleinen, maar ook op de verschillende indoor-activiteiten te zien. Ik heb ook een belangrijke verantwoordelijkheid als feestenburgemeester. Het gaat ook over veiligheid en heel veel andere aspecten. Dus ja, het worden 10 lange dagen voor mij, maar ik heb er al heel veel zin in.
1: Maar ik denk toch ook 10 heel mooie dagen.
2: Het zijn de prachtigste dagen van het jaar, wat mij betreft.
0: Oké, dank je voor je tijd. En dan vervolgen wij nu verder onze tocht. Tot ziens. Hier is Bazaar met Goud.
2: Thank you.

0: Dat was Vlammen van Eefje Visser. Ondertussen zijn we aangekomen bij Rock voor Specials, waar zowel Bazaar als Eefje de Visser langskomen. Het festival vindt plaats op 24 en 25 juni in Evergem. Bij ons zitten Tim en Antje van Rock voor Specials.
1: Hallo.
2: Hey.
3: Goedemiddag.
1: Jullie werken bij Voluit.
3: Ja, dat klopt. Wij zijn deel van het team van Voluit. En dat is een organisatie die persoon met een beperking begeleidt in alle aspecten van het leven, van laagfrequent tot full continu. En wij zijn drijvende kracht achter Rock for Specials. Ja.
1: Oké, en wat is Rock for Specials precies?
2: Rock for Specials is het pop- en rockfestival dat we organiseren elk jaar voor mensen met een verstandelijke beperking. Dus dan kunnen ze 2 dagen genieten van de beste Nederlandstalige muziek, Engelstalige ook. En daarnaast is er ook heel veel randanimatie, dus het is niet alleen muziek. Het is ook gewoon echt een festival waar dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en zo. Heel tof.
0: En wat maakt het dan zo bijzonder?
3: Wel, bijzonder is dat we zo gewoon mogelijk proberen te zijn. Mm-hmm. En toch speciaal. Dat wil zeggen dat we toch vooral inzetten op toegankelijkheid. En daarnaast ook wel op duurzaamheid. Maar wel voor de volle beleving gaan. En dat stelt ons voor een uitdaging dat eigenlijk mensen met een grote mobiliteitsbeperking, maar ook emotioneel goed omkaderd moeten worden, de kans krijgen om eigenlijk zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan het festival gebeuren. Hè, wat dat, eigenlijk de hele organisatie op gericht is. Hè. Dus het is laten genieten voor muziek, zo gewoon mogelijk, maar eigenlijk achter de schermen heel veel omkadering georganiseerd wordt.
1: Dat klinkt super. En komen er buiten Bazaar en Eefje de Visser nog bekende namen?
2: Er zijn superveel die langskomen. We starten ook elke festivaldag met een inclusieve band, dus de Holy Six Feet Rommel Corps en de Vreemde Vogels. In die band spelen ook mensen met een beperking mee. Dus hiermee willen we ook onze inclusieve visie nogmaals in de kijker zetten eigenlijk. En daarnaast komen ook Niels de Stadsbader, Omdat het kan, en Average Rob. Kaat van Stralen ook. Heel veel bands en artiesten die langskomen, ja.
0: En wat valt er op Rock for Specials eigenlijk allemaal te beleven buiten dan de optredens?
3: Ja, wij zorgen voor randanimatie, wat dan maakt dat we echt een ontspanningsmarkt hebben, waar dat je tijdelijke tattoos kan zetten, kralen in je haar, maar evengoed, je kan je laten sminken, we hebben massagemogelijkheden. Heel bijzonder, maar bijvoorbeeld ook, heb je pech met je rolwagen of met andere individuele hulpmiddelen, dan hebben wij een eigen hersteldienst die door Inter voor bemand wordt. Dus eigenlijk een heel scala aan mogelijkheden. We hebben ook een rusttent, voor mocht je overprikkeld geraken, waar je even je kan terugtrekken. Het is echt een gelegenheid om heel sterk op muziek gefocust, maar echt op ontspanning, op 2 dagen zo weinig mogelijk zorgen.
0: En hoeveel kost een toegangsticket voor jullie festival?
3: Ja, dat vraagt wat context. Het is zo dat wij onze prijzen heel democratisch houden. En dat is dankzij de inspanning van heel veel sympathieke sponsors. Maar ook onze artiesten dragen op hun manier bij. En dat maakt dat we de festivalticketprijs eigenlijk zeer laag kunnen houden. Zo hebben we ook wel een beperking natuurlijk in de zin van, je kan niet zomaar een ticket kopen. Je moet een erkend persoon zijn met een beperking alvorens je een ticket kan kopen. En dan zijn de tickets in de schaalgrootte van een €50 voor je dagticket. En dat is echt tegenover de line-up die wij kunnen aanbieden low cost, maar tegelijkertijd voor die doelgroep vraagt het wel een financiële inspanning. Dus het is elk jaar echt zoeken naar financiële opportuniteiten om het zelf bedruipend te houden. Ja.
1: Oké, super. Dank jullie wel.
0: En dan gaan we nu luisteren naar Kaas van Stralen met Ik weet hoe het werkt.

0: Dit is Urgent FM.
1: Dat was Liquid Silver met Living Sober, waarmee we aankomen bij de volgende stop. Van 26 tot 28 juni is het namelijk Copacabana in het Sint-Baafskouterpark. Ook Liquid Silver zal je daar kunnen horen.
2: Copacabana heeft zowel een live stage als een DJ stage. Voor ieder wat wils. Zo staat muziekontmoeting en beleving centraal. Voor het eerst is het festival echter wel betalend. Maar de prijzen worden wel bewust laag gehouden. Min 16 jaar blijft gratis. Tussen 16 en 26 jaar betaal je 8 euro. En je krijgt ook een drankvoucher van 5 euro. Plus recht om zondag gratis binnen te komen. 26 plus, dat kost 15 euro. En ook een drankvoucher van 5 euro. En ook recht om zondag gratis binnen te gaan.
1: Nu gaan we luisteren naar nog wat muziek van op Copacabana. Hier is Brio met Ethereal Agony.

0: Dat was Parents Perdus met Séché aux Seychelles. Een echte tongue twister zou je wel kunnen zeggen. We zijn ondertussen aanbeland bij Gent Jazz, een toch wel vrij bekend festival ondertussen. Dat loopt van 2 tot 18 juli. En we zijn hier met Ilja van Greenhouse Talent, de drijvende kracht achter Gent Jazz.
1: Dag Ilja, wat doe jij voor Gent Jazz?
2: Hey, ik zit in het programmatieteam. Dus ik bepaal mee het programma van Gent Jazz.
1: Oké, okay, cool. En wat is... Wat is Gent Jazz?
2: Ja, Gent Jazz is een festival dat we elk jaar organiseren. En sinds een paar jaar organiseren wij dat vanuit Greenhouse Talent. En dat is een festival dat we organiseren in de Bijlokensite. Met heel wat leuke namen rond jazz en gerelateerde genres.
0: En jullie hebben ook een Gent Jazz Talentendag. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, klopt. Dus elk jaar gaan we eigenlijk op zoek naar het Gent Jazz Talent, het jazz talent van de toekomst. We doen dan een concours waarin wij eigenlijk vragen aan opkomende jazz-related bands om een project in te dienen. En dan mogen zij eigenlijk op 18 juli komen spelen. Er zijn dus 3 laureaten die we gekozen hebben. Die 3 laureaten zijn dit jaar Slagader, Matoka en Mot Mot. Dus op 18 juli komen zij dan spelen op Gent Jazz. Ze gaan dan op de Garden Stage elk een half uurtje een korte set spelen. En dan is er een vakjury die bepaalt wie dat dan de prijs wint. En sinds vorig jaar is er ook een publieksprijs. Dus de mensen

0: mensen die die dag aanwezig zijn op Gent Jazz, het is trouwens een gratis dag op 18 juli, die kunnen stemmen voor hun favoriet en de publieksprijs Gent Jazz Talent.
1: En zijn er ook, zijn er specifieke artiesten waar je naar uitkijkt in de line-up van Gent Jazz?
0: Ja, dus ik zit in het programmatieteam. Ik heb heel wat van de Garden Stage, dus het kleine podium achteraan, geprogrammeerd. En ik kijk vooral uit naar die kleinere namen, die namen die de toekomst zijn, die groter gaan worden. Een van de namen waar ik naar uitkijk is Bruno Berle, een Braziliaanse singer-songwriter die op 5 juli speelt. Ik kijk uit naar Olatunji, de winnaar van Gent Jazz Talent vorig jaar. Die staan op de mainstage. Die mogen dan op 10 juli eigenlijk de mainstage openen. Super getalenteerd kwartet uit Brussel. Ik kijk uit naar Shabaka, ook op 10 juli. Dat is toch een van mijn grote helden. En ja, er zijn heel veel namen waar ik naar uitkijk. Ik kijk uit naar Sorvina op 11 juli. Ik kijk ook uit naar de Gent Jazz Talent Dag, want daarna komt ook Omasta, een Poolse band waar ik heel grote fan van ben. Die komen ook spelen op de Garden Stage en dan Toucan, die spelen ook die dag. Ja, er is heel veel boeiends te vinden in ons programma voor iedereen wat wil.
1: Heel veel om naar uit te kijken. Dus.
0: Ja, klopt.
2: En wat maakt Gent Jazz net zo bijzonder?
0: Ja, toffe programmatie natuurlijk. En ook de prachtige setting. Bijlocke City is wel een heel mooie plek, een heel dankbare plek om een festival te mogen organiseren. Het is ook, het zorgt er ook voor dat alles wel makkelijker organiseerbaar is. Die combinatie van de prachtige muziek en die prachtige site. Zorgt toch wel voor een uniek festival. We hebben elk jaar toch wel artiesten en bezoekers die heel onder de indruk zijn van de prachtige setting.
2: Ja, en als er luisteraars nu helemaal overtuigd zijn om te komen, hoeveel kost een dagje Gent Jazz? En zijn er combi-tickets?
0: De tickets zijn... er zijn verschillende prijzen. Dat is van 42 tot... 80 euro, afhankelijk van welke dag en afhankelijk van waar je wilt zitten. Dus er zijn verschillende prijzen. En combi-tickets zijn er niet meer, maar er zijn wel nog tickets voor een aantal aparte dagen. Er is ook een gratis dag, dus 18 juli. Kan je eigenlijk voor... dan vragen we om voor 10 euro een drankkaart te kopen. En dan kan je eigenlijk gratis binnen. Maar dat is dus 18 juli, de dag waarop dat we op zoek gaan naar het Gent Jazz Talent van 2026.
1: En jullie geven vandaag ook een duo-ticket weg.
0: Ja, klopt.
1: Voor welke dag? En hoe kunnen onze luisteraars die winnen?
0: Ja, dus we geven een duo-ticket weg voor 2 juli. Dat is de eerste dag van Gent Jazz. En dan speelt Lakeisha Benjamin. En de prijsvraag luidt als volgt. Welke drummer/rapper speelt mee op het album van Lakeisha Benjamin? En speelde ook vorig jaar op Gent Jazz. Laat het ons weten. Hij heeft ook een album gemaakt met allemaal jazzcovers van hip-hop tracks. Op Warp Records. Dat is de vraag.
1: En de prijsvraag wordt straks ook nog eens herhaald op onze Instagram. Voor moest je hem niet goed gehoord hebben. Dus stuur ook maar. Moest je het nu al weten, kan je het sturen via onze Instagram. @urgent.fm.
2: Dankjewel, Ilja, voor jouw aanwezigheid in de studio. De grote namen van Gent Jazz hebben geen introductie meer nodig. Laat je samen met ons verrassen door minder bekend talent. Hier is Lakeisha Benjamin met Flamekeeper.

Dat was Olya Tunji met Experimentation. Het quintet won vorig jaar op Gent Jazz de Talentdag. Zoals Ilja eerder al zei, gaat die dit jaar ook door op 18 juli. En we gaan al luisteren naar een van de laureaten. Hier is Slagader met Playground.

0: Dat was Venus Madi van Roxy Rose, waarmee we aanbelanden bij ons volgend festival. Lobby Lobby is een cultureel festival dat doorgaat op 4 juli. Het viert 66 jaar onafhankelijkheid voor de Democratische Republiek Congo.
1: Het festival draait om samenbrengen van de Congolese gemeenschap en Gentenaars in een viering van cultuur, verbinding en talent. Je beleeft er muziek, maar ervaart er ook mode, kunst, gastronomie en maatschappelijke dialoog. Een Congolees buffet kan natuurlijk ook niet ontbreken.
0: Alle activiteiten zijn gratis, maar wel te reserveren. En meer info kan je vinden op lobbylobby.be. We blijven nog even in de Lobby Lobby-sfeer met Priscilla Manane en Avec Toi.

0: Dit is Urgent FM.
1: Met Upset van Mona Mio komen we aan op de Gentse feesten. Want die lopen van 17 juli tot en met 26 juli. En zoals steeds valt er veel te beleven, maar ook zoals elk jaar zijn er de Jonge Wolven waar ook Mona Mio bij hoort.
2: Jonge Wolven is een muziekwedstrijd waarbij 18 uitverkoren bands of artiesten de kans krijgen om op te treden in het Baudeloupark.
1: Iedere Gentse feestendag om 14 uur zullen wij bij Urgent FM ook al een voorproefje serveren. En dan kan je die avond live zien op podium De Karavaan in het Baudeloupark, zoals al eerder vermeld. Vandaag kan je er ook al een paar ontdekken. Hier is David Saldana met Wijnand.

Dat was nog een jonge wolf, Toa Toa met Western. En dan zijn we officieel vertrokken bij de Gentse feesten en rijden we langzaamaan het terrein van Bootrock op.

0: hoorde de Oergense band Biezenbazen met hun iconische nummer Lutse Boeleke Zutse. En zij hebben alles te maken met de volgende stop van deze roadtrip, want we zijn ondertussen aangekomen bij een van de laatste festivals van deze zomer, Woodrock. En daar stonden zij vorig jaar ook.
1: Woodrock is een klein gratis festival in het Vinkebovijnpark in Wondelgem. En het loopt van vrijdag 28 augustus tot en met 30 augustus. De line-up is voorlopig nog geheim, dus hou zeker hun socials en hun website in de gaten.
0: Daarom duiken we nu in het archief. Hier is de Gentse band Indalo met een goede zaak.

0: Ondertussen hebben we onze volgende stop bereikt. Op 29 augustus kan je in Locristi de boel op stelte zetten tijdens Rockristi.
1: Wat een fantastische naam.
0: Ja, ik zou heel blij zijn mocht je die naam bedacht hebben. Er komen 6 bands en s'avonds draait een DJ geweldige rocknummers. Het is dus echt een dag vol goede en ook Belgische rock.
1: Ook selecteerde het festival in samenwerking met Luminous Dash, een minder bekende band die op het podium mag spelen. Dit jaar is het aan de Waaslandse postpunkband Damned. Hier zijn ze met Overused.

Dat was Belgian Essentiality met Morgen. We rijden rustig door naar onze volgende halte, maar we blijven nog wat in de rockrusty muziek. Hier is Alice May met haar nieuwste single In a Flash.

0: Ondertussen zijn we aanbeland bij een van de laatste festivals van deze special, Odegon, dat op 12 september plaatsvindt. En daarvoor hebben we Sophie er weer bijgehaald.
1: Dag Sophie, we zien je nu een tweede keer verschijnen. Jij werkt bij Gent Festival. Hallo. Wat houdt Gent Festival precies in?
2: Gent Festival is een festival dat sinds 1958 georganiseerd wordt in de stad. Het is een stadsfestival dus. Het speelt zich af in september, van 10 tot 27 september dit jaar. Elke dag is er ook weer iets te beleven. En dit is een festival dat eigenlijk ook nomadisch is, maar dan binnen de stad. En wij zijn te vinden zowel in de Sint-Baaskathedraal voor groot klassiek als in de Club van het Wintercircus bijvoorbeeld voor meer muziektheater of speciale belevingen. We zijn natuurlijk ook in het midden van de stad te vinden met Odegon. We zitten in binnentuinen met Whispering Leaves. Dus eigenlijk op heel veel locaties organiseren we concerten. We vertrekken altijd van klassieke muziek, maar we zijn natuurlijk helemaal aan het uitbreken uit die niche. En we koppelen dat met bijvoorbeeld poppentheater voor volwassenen, met prachtige poppetjes door een hedendaagse beeldende kunstenaar gemaakt. Of met DJ's bijvoorbeeld, waar we van klassiek vertrekken, maar overgaan totdat we eigenlijk in een DJ-set belanden. Maar ook met theater, waarbij we dan eigenlijk tot aan muziektheater komen. Dus je kan eigenlijk heel veel beleven bij het festival. En dat is waar wij met ons hele team een jaar lang aan voorbereiden. Dus het komt er bijna aan in september.
0: Dat begint natuurlijk met Odegon op 12 september. Kan je daar ons iets meer over vertellen?
2: Odegon is echt een heel groot stadsevenement. Ik denk dat het ondertussen aan zijn 22e of 23e editie toe is. De naam zegt hetzelfde. We doen eigenlijk een ode aan Gent. Maar het is ook Odegon, het water van Gent. Want dit is een evenement dat zich afspeelt in de binnenstad. Er zijn heel veel gratis dingen te beleven overal in de stad op openluchtpodia. Maar we hebben ook een heel aanbod in de zalen van Gent, waar je eigenlijk een route kan kiezen. En dan ga je 3 korte concertjes beleven op zaterdag 12 september. En je wandelt eigenlijk van de ene ruimte naar de andere. Heel tof. En zo ontdek je ook weer nieuwe plekken in Gent. En je kan ook met de bootjes varen van de ene plek naar de andere plek. Dus ook dat is een mogelijkheid binnen Odegon. En dan eindigen wij 's avonds met een groot slotspectakel dat ook gratis is in de grote arena van het Wintercircus. En daar gaan we een heel tof concert organiseren waarbij we eigenlijk menselijke artiesten gaan laten samen musiceren met robots. Dus het is echt een technologisch gedreven concert. Een stukje AI komt eraan te pas. En ik ben heel benieuwd wat dat gaat opleveren. Het is een hele ontdekking dat we samen met ons publiek gaan kunnen beleven.
1: Spannend. En je sprak al over de routes tijdens Odegon. Hoe kunnen mensen die uitstippelen?
2: Het gemakkelijkste is eigenlijk om naar de website te gaan, odegon.gent. En dan kan je klikken op programma. En daar vind je dan een overzicht van alle routes, waar je er één kan uitkiezen. Elke route passeert eigenlijk langs 3 plekken. Dat gaat van 404 naar Sint-Baafskathedraal tot H-concerts bijvoorbeeld. Maar ook op een fantastische locatie in de Artevelde Hogeschool op de Kantienberg, waar we op bovenste verdiep met een onwaarschijnlijk zicht over Gent van muziek kunnen genieten. We passeren langs de Minaar, Integent, Miri, dus toch heel veel plekken. En dus elke route heeft zo een samenvoegsel van 3 concerten. En je kan dan op basis van locaties kiezen of op basis van de artiesten die je graag wil zien. En je kiest dus 1 route en dan kan je die gewoon boeken op onze website. Dus je hebt het eigenlijk in eigen hand welke concerten je zal zien.
0: En die routes, die zijn betalend?
2: De routes zijn betalend, ja, dat klopt. Dat is eigenlijk een vastliggend concept. En als je wil gaan voor een route

0: naar de plek van de andere gevel toe rijden. In het midden van die route gaan die twee vrachtwagens elkaar kruisen. Je kan daar achteraan wandelen, je kan meewandelen met de hele groep mensen die dat gaat volgen. Wij mikken op 2 keer 500 mensen ongeveer per vrachtwagen. En dus, je vertrekt bijvoorbeeld op de Brugse Poort, je komt aan achter de vrachtwagen aan op de Vrijdagsmarkt, en dan gaan wij het gevelied zingen met iedereen die meeloopt daar. Dat gaat echt fantastisch zijn. We hebben een aantal professionele muzikanten uitgenodigd om het gevelied te zingen. En je kan dus eigenlijk gewoon als amateurzanger of whoever, zingen in de douche is meer dan goed genoeg om te komen meezingen. Maar je kan dus in groep eigenlijk die belevenis mee ervaren. Dat is helemaal gratis. Maar we hebben ook nog iets anders. Ben je geen zanger, maar speel je misschien graag een muziekinstrument, ongeacht je niveau daarbij, kan je ook eens meespelen met onze flashmob. En dat betekent dat je samen met de muzikanten van het Symfonieorkest Vlaanderen kan meespelen. Dat gaat door onder de schaapstal, dus op de Poeljemarkt naast het stadhuis, in de loop van de namiddag. Dus dat kan ook. Wil je niet meespelen, kan je ook gewoon komen luisteren. Het is ongelooflijk. We hebben dan een orkest van 300 mensen die daar samen gaan spelen. Dat is echt een belevenis, alleen al om het te horen, maar natuurlijk nog veel meer om mee te spelen. Dus er is zoveel te beleven die dag, ook gratis naast het betalende programma.
1: Ja, dus zeker de moeite om die dag een keer rond te lopen in Gent.
0: Ja, zeker.
2: Oké, bedankt voor de informatie. Rij maar even mee naar de volgende en laatste stop van onze tocht.

0: inderdaad op 20 september, dat is een zondag. En dat is ook echt het gevoel van een zondag, dat moet je je voorstellen bij Whispering Leaves. Het gaat eigenlijk over allemaal kleine concertjes die georganiseerd worden in binnentuinen. Dus tuinen van plekken waar je eigenlijk normaal niet in kan. We gaan dit jaar focussen op Sint-Amandsberg als plek. En dus die tuinen, het gaat over 6 tuinen dit jaar, liggen eigenlijk op wandelafstand of fietsafstand van elkaar. En je kan ticketjes kopen per concertje. €11 kost dat. En dan kies je dus zelf of je 1, 2, 3, 4 of 6 of nog meer wil meemaken. En je kan eigenlijk gewoon op een heerlijk rustig zondagsritme van de ene tuin naar de andere wandelen of fietsen. Hier en daar zijn er ook drankjes te verkrijgen. En je geniet dus eigenlijk in open lucht van kleine concerten. Nu, het leuke aan Whispering Leaves is dat dat zich helemaal afspeelt rond het thema de stem, de zang. Maar ook poëzie. En het gaat dus over klassieke zangers, maar het gaat evenzeer over global music en eigenlijk vooral over singer-songwriters. Dus je hoort daar een heel breed scala aan muziek, maar allemaal op een hele chill way om naar klassiek te luisteren of om naar muziek te luisteren. Ik vind het een heel mooi project, het is een van mijn favorietjes. Je hoort mijn stem vertragen, omdat dat echt het gevoel is dat je ook hebt als je daar aan het wandelen bent. Als we dan ook nog eens de zon erbij mogen rekenen en de nieuwe plekken die je ontdekt door daar rond te wandelen, dan heb je eigenlijk een hele mooie dag. Je kan dat ook doen met je ouders of je kan dat ook doen met je kinderen. Het is een heel rustige, informele manier om van muziek te genieten.
1: Sophie, dat klinkt allemaal super interessant. Dus bedankt om tijd te maken voor ons om te vertellen over al deze festivals en evenementen.
0: Dat is met heel veel plezier. Ik ben heel blij dat we zo hebben kunnen spreken. En dan hoop ik natuurlijk dat we heel veel luisteraars van Urgent FM op het festival mogen verwachten. Het zou heel leuk zijn.

0: Bedankt om te luisteren naar onze festival special. Hopelijk hebben jullie veel inspiratie kunnen opdoen om deze zomer goed te feesten, prachtige muziek te ontdekken of gewoon waanzinnige dingen te beleven.
1: Vergeet zeker niet om elke Gentse feestendag om 14 uur te luisteren naar Urgent FM om de jonge wolven te ontdekken. Wij waren Robbe en Antje. Tot ziens. Geniet van de zomer en geniet van Manu Chao met Me Gustas Tu.

Hallo, hallo. Welkom terug bij een nieuwe episode van Landlock Therapy. Het is een goede trek om te openen. Meestal is dat zo wanneer dat de titel genaamd is Awakenings. Dan weet je dat je een opener trek vast hebt. Dit is de Cosmic Tones Research Trio met dus de Awakenings.

taking it easy today. We hebben een eclectische selectie bij de hand, as usual. Het is zo leuk om verschillende muziekgenres naast elkaar te leggen en een soort van collage te creëren. Moving on.

sta hier in de Urgent studio. En tegenover mij zie ik dat de nieuwe blauwe Ivago glasbakken worden geleverd. Thanks daarvoor, Ivago. Goeie tip. Kan deze ook goed gebruiken in de zomer. Drop er wat ijs in, wat biertjes erin en meesleuren die handel naar het park.

Deze in de achtergrond is Fresh from the Press. Dit is Moises dos Santos van zijn laatste album Maria, dat uitkomt. Al juist is uitgekomen eigenlijk, 12 juni. En deze track is genaamd Brazilian Spirit. They got that spirit.

Hoe de Afrikaanse vergeten archiefmuziek nieuw leven inblazen. Dit is Gnona Speder uit Benin, die met zijn band eigenlijk bekend stond als de band die alle Afrikaanse talen sprak. Want zij zongen zowel in Mina, Yoruba, Frans, Engels, Spaans, Fon.

En als we naar Afrikaanse muziek luisteren, dan is de stap nooit groot om door te schuiven naar Latijns-Amerikaanse muziek. Zeker niet naar de cumbias.

Peruaanse cumbia, beter gezegd, uit de Amazone-regio. Wordt ook wel chicha genoemd. Heeft een typerend geluid met eerder zo'n versterkte cumbia en psychedelische gitaarriffs. En er is een legendarische groep die ik jullie zou willen laten horen. Los Destellos, die zeker niet mogen ontbreken als we het hebben over Peruaanse cumbia.

reizen verder naar Malawi aan de oostkust in Afrika. Dit is de Madalitso Band met Alindi Wuto.

Yes, yes, we lopen lekker op schema. Net zoals deze ook lekker loopt. Dit is de Nortec Collective. En Nortec komt uit Mexico en ze brengen een mix van Norteño, wat een soort van Noord-Mexicaanse ballades zijn. En dan mixen ze met elektronische muziek, dub, techno. En ze zullen deze zomer in Gent spelen bij het Trefpunt stage op de Gentse feesten. Zeker gaan kijken.

en Alice in Wonderland geïnspireerde dubtrack voor alle fucking psychonauts. Let's dive deeper down the rabbit hole.

everybody.

FM.

God is fried. Goedenavond en welkom op Urgent. Het is vrijdagavond, 7 uur, tijd voor Thank God It's Friday, met deze week DJ Bal. En we beginnen de show met een muzikale reis van 8 minuten. Dus ik zou zeggen, tot straks, enjoy en welkom.

Dat was een mooie muzikale reis van 8 minuten. Van de hand van Black Flower. Die hebben in maart een limited 10-inch uitgebracht op vinyl. Motions noemde de 10-inch en we hoorden Out of One Many. Het is een limited 10-inch van Black Flower. En we gaan nog een klein beetje verder op muzikale reis. Met Dave Sanders, die heeft ook een nieuw album uitgebracht. Dankoa 2. Is die onder andere gaan wegsteken in platenzaken. En je kon die gaan zoeken en dan kreeg je die voor niks. Vond wel een nieuwe manier om jouw plaat aan de man te brengen. Dave Sanders met The Village. Thank God It's Friday met DJ Bal. Welkom.

Dit is al een paar jaar oud. De Gorillaz met Désolé samen met Fatoumata Diawara. Die op 5 juli, als ik me niet vergis, op Gent Jazz ook zal zijn. Gorillaz dus, Désolé samen met Fatoumata Diawara. En het volgende nummer is van een album die deze week 30 jaar oud was. Dat is uit 1996. En ik moet zeggen, toen dat uitkwam, heb ik het grijs gedraaid eigenlijk. Ik was toen 22 jaar voor de snelle tellers. Mijn leeftijd is weggegeven. Ik heb het natuurlijk over Odelay van Beck. 30 jaar oud deze week. Beck met Where It's At.

De Londense producer Brock Rogers heeft een nieuwe EP uit. Een week of twee geleden of zo. En we horen hem weer samen met de Amerikaanse rapper Jay Swizz. Met het nummer Love. Uitgekomen op True Thoughts. En ook uitgekomen op True Thoughts is de volgende. Oliver Knight, ook uit Londen. Die had vorig jaar of twee jaar geleden een album uitgebracht. Between the Lines. En die heeft nu remixen uitgebracht. Oliver Knight, Undefeated, featuring Goldbar in de Inkswell remix.

Brownswood had zijn negende Brownswood Remix Edition uit 2 weken geleden ongeveer. En daarop stond ook deze Kokoroko met Sweetie in de Isgo Remix. Op Brownswood, dus, ja, aangezien dat de Brownswood Remix Editions zijn. Heist Recordings uit Nederland, het label van Damswindel, heeft een release uitgebracht. Een 100ste release. En ze hebben daar een prachtige verzamelaar van gemaakt, House of House. En daarop staat ook deze Carrie Chandler met Curiosity.

We hoorden daarnet La Towers met zijn remix van Bill Withers. Ruby Lee. Het bracht op We Zien Wel Records. WZW, We Zien Wel Records. Reworks eigenlijk. 040. Eerste rework al op We Zien Wel Records. La Towers dus. En momenteel horen we Iori Wakasaka en Keita Sano. Twee Japanse producers die een splinternieuwe EP uit hebben op Disco Universal. En we horen ze hier met Heaven's Door, Lori Wakasa en Keita Sano.

We hoorden Mike T, zijn klassieker uit 1981, Do It Any Way You Wanna. Maar onlangs geremixed door Dave Lee. En we hoorden net Dave Lovely. Waar heeft hij daar staan? Dave Lovely, jazz funkstrumental. Vorige week uitgebracht op Z Records. De mensen van FOMO zijn bijna klaar. Ik ga eruit gaan met een zonnig nummer. Ik hoop dat we voorlopig geen onweer krijgen. Dat we allemaal samen nog kunnen genieten van een goede, ja, 30 graden op een vrijdagavond. Zalig toch? Dit was Thank God It's Friday met DJ Paul. Volgende week staat Monsieur Zego. Tom zal ook nog passeren. Misschien doen we een zomerstop. We zien wel. Tot binnen een paar weken. Ciao!

0: Yes, welkom terug bij FOMO, beste mensen. Het is alweer vrijdagavond en het is niet koud, maar we houden het wel cool. Toch, Pavlov? Want hij is hier ook alweer bij.
1: We vandaag. Doen niet anders, we doen niet anders.
0: Ja, je hebt echt een duur een loyalty card nodig voor FOMO.
1: Zo goed.
0: Nee, awesome. Ik heb hier ook in de studio nog heel leuke mensen die hier ook te gast zijn. Onder wie ook een heel leuke DJ genaamd... Alisum. Zeg eens hoi, Alisum.
2: Hey, hey.
0: Hey. Ik was niet zo goed zeker. Het is Alisum of Asylum? Het is Alisum, hè?
2: Het is Alisum. Ik wil geen gekhuis zijn, hè?
0: Nee, perfect. Merci om te komen. Je gaat het komende uur de zwoele nightlife beats komen introduceren hier in de studio. Bedankt daarvoor. Wat voor beats gaan het zijn?
2: Het gaat vooral, ik wil zo niet stereotyperend zijn, ja, maar de Berlijnse techno is, zowel de underground techno,
0: ja.
2: 145, 155.
0: Vibe,
2: zalig. En wat unreleased platen van de artists in Gent.
0: Ja, ideaal. Ik denk dat hij dat ook gaat horen van het vorige programma. We gaan straks ook even babbelen over het weer. Maar ook de gevolgen daarvan, want er zijn een paar openairs hier in Gent afgelast en aan de Blaarmeerse moet je ook oppassen blijkbaar. Meer daarover later. Volg zeker onze stream, kunt je zeker volgen op Mixcloud. But without further ado, we gaan gewoon even luisteren naar Asylum of Alisum.
2: Alisum, hè.
0: Alisum. All right, let's go. Doe maar die ding, Alisum.

0: U luistert naar Elysium. Hoort je me?
1: Test, test.
0: Test, test.
2: Nee.
0: Ah, het zal aan uw headset liggen.
2: Ja, maar dan moet hier doen. Ik ben hier nog. Ja, maar ik kom er eens kijken.
0: Alright. Elysium kan nogal draaien, vind ik. Past ook wel een beetje bij het weer, toch, Pavlov?
3: Ja, lekker heet.
0: Lekker heet. Ah, wel, momenteel is het nu wel aan het regenen, het is nog altijd heet. We moeten het er ook wel even over hebben, want blijkbaar gaat het zo zijn voor nog een komende week. En Gent heeft vandaag de Blaarmeester afgesloten, had ik gehoord.
1: Is dat?
0: Of niet afgesloten, ze moeten het vroeger sluiten of zo. En ook alle open airs, als er nog zijn, die zijn allemaal geannuleerd. Okay. Er mogen geen open airs momenteel doorgaan. Wisten jullie dat?
4: Ja, ik had er ook iets van gehoord dat ze vaak weermannen willen inschakelen voor de event specifiek.
0: Serieus?
4: Ja. Dat ze op het moment zelf echt een professional bij de hand hebben ook.
0: Ja, dankjewel Chloe trouwens.
4: Ja,
0: ik weet niet of dat pest control ook soms open airs of zo doet. Of daar zijn jullie misschien nog niet.
2: Ah, wel. Dat is het hele moeilijke. Het is super moeilijk om een open air te organiseren.
0: Ja.
2: Stad Gent is daar niet super happig op. Subsidies zijn heel moeilijk te verkrijgen.
0: Ja.
2: Maar honorable mention. Ik wou eigenlijk op het einde van de podcast doen. Maar ik ga dat eigenlijk gewoon los meteen in beginnen. De disco scene in Gent. We zijn zo geunite. En we gaan in september, als het er nog van komt, anders in april, mei, een open air, een disco open air organiseren.
0: Alright.
2: Wat dat super moeilijk is, want open air, subsidies, de omgeving moet je bij betrekken, verzekeringen. Insane.
0: Ja, het is heel veel.
2: Het is echt vragen om je broek te scheuren.
0: Ja.
2: Maar...
0: En toch is het zo populair tegenwoordig, open airs.
2: Maar het is... Het is geweldig, hè? In het zonneke, liefst gratis natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Maar dan is er wel veel volk natuurlijk. Je moet het ook wel bijpakken. Ja. Wat hebben jullie liever? Chloe bijvoorbeeld. Like, heb jij liever een gratis openair met hoeveel ambiance, hoeveel volk? Of liever dat je toch wel €15 betaalt, zodat er iets minder volk is, dat minder zweten is?
4: Ik ga toch eerder voor het iets discreetere. Omwille van dat, ik vind gelijk die events op modulair, zo die openairs. Het ding is, ik vind dat heel mainstream en de eigenheid verliest zich daarin dan ook vaak een beetje. Ja. Terwijl ook bij pestcontrole vind ik dan het magnifieke of het mooie dat jullie echt ook jullie eigenheid bouwden en daar echt loyaal aan blijven. Dat jullie echt jullie authenticiteit daarin echt willen uiten en tonen en dan liever zijn van, gelijk met jullie events van... We gaan niet elke week of elke maand iets organiseren, maar gaan liever opbouwen.
0: True.
4: Tot als we dan bijvoorbeeld... Ik had gehoord dat jullie in oktober eventueel ook iets zouden willen doen.
2: Don't get me started.
0: Alright. Okay. Dus
4: maar dat jullie daarin opbouwen, dat vind ik wel het fijne.
0: Ik hoor vooral kwaliteit boven kwantiteit.
4: Ja, exact. Ja.
2: Exact dan.
0: Alright. Ja, nee, ik kan daar perfect in komen. Waarschijnlijk zijn jullie perfectionisten. Misschien daarom dat er niet vaak events zijn, want ik ben ook wel zo. Maar ik moet elke week wel een show doen, dus dat verhangt wel. Goed dat jullie dat maar af en toe doen dan. Maar als er iemand dan vraagt, bijvoorbeeld, oké, pest control open air is, bijvoorbeeld, wat zou dat dan zijn?
2: Ik ga het proberen beperkt te houden. Want we zijn met een stuk of 5-6 in zo de core team. Met 3 verschillende genres. Dat gaat van tech naar zo psytech, naar eigenlijk gabber ook.
0: Ja.
2: Dus ze zijn super zo multicultureel. Maar als ik het kan inschatten om te antwoorden op uw vraag, zal dat waarschijnlijk een 3-stage open air zijn met verschillende genres.
0: Dus een soort van 3 rooms of stages, inderdaad.
2: Basically.
0: Oké. Nee, dan heb je 3 line-ups nodig ook.
2: Basically.
0: Ja.
2: Dat wel.
0: Ik weet niet, hoe groot is Pest Control? En wanneer is het begonnen?
2: Ah, wel.
4: 21 november.
0: Exact. Vorig jaar?
4: Ja, 2024.
2: Hoezo weet je dat?
0: 2 jaar geleden.
4: Ik kon daar alles in de Kinky Store. Het was magnifiek.
2: Ja, dat is eigenlijk echt nog een zot verhaal.
0: Dat is waar heel leuke dromen beginnen. In de Kinky Store.
2: Ze hadden ons zelf gestuurd van... Hey, wij kennen u. Wilt je toevallig een evenement organiseren? En waren we zo aan maten? We hebben dat gewoon gedaan eigenlijk, basically.
0: Voilà.
2: Daarmee, omdat je zei over zo'n 3-stages evenement...
0: Ja.
2: Misschien mag ik dat ook nog niet zeggen, maar zo... I don't care.
0: Ja.
2: Op Halloween... Gaan we in de Minus collaben met een tech-collectief.
0: Oké.
2: En heel misschien twee stages doen met een heel misschien een spookkasteel. Echt inzet op die beleving. Ja, wat gaat insane zijn voor een super lage prijs. Want muziek mag echt geen luxe zijn.
0: Bro, you're speaking my philosophy. Dat is echt, ik ben ook wel zo. Ik heb zoiets van, muziek is een ervaring dat iedereen kan delen en dat niks in principe zou mogen kosten.
2: Exact.
0: En ik vind bijvoorbeeld ook, ja, als dat je hoofdberoep wordt, ik vind dat fantastisch, maar als jij daardoor eigenlijk dat met tegenzin begint te doen, voor het geld alleen maar, dan it loses the purpose.
2: Je beweegreden is super belangrijk.
0: Ja. Allee. Pavlov, zei je daarmee eens?
1: Zeker en vast.
0: Ja. Je draait ook sinds kort, hè?
1: Ja, klopt.
0: Sinds kort, ik zeg kort, maar het is ondertussen waarschijnlijk een half jaar of zo.
1: Een goed half jaar. Ja. Dat is lang, ja, mooi gepasseerd.
0: Ja, en is dat ook zoiets dat jij ervaart van, ik doe het gewoon omdat ik muziek gewoon de max vind en hoe dat mensen verbindt, of is er een andere reden?
1: Ik probeer er zoveel mogelijk van te genieten. En dat is eigenlijk de drijfveer in een hele draaiavontuur. Hè. Als je er niet van geniet, dan moet je inderdaad ook jezelf er niet doorsleuren. Anders heeft dat helemaal geen nut. En ik denk dat toepasbaar is op alle andere dingen dat we in het dagelijks leven doen. Sommige dingen doen we met tegenzin natuurlijk, maar van de meeste zaken moeten we genieten en het volste uithalen.
0: Ja.
1: Dat is met muziek ook zo.
0: Heel mooi gezegd, heel mooi gezegd. Oké, dan nog een laatste vraag. Stel dat je dus nu een event had, en of dat nu open air was of ergens binnen, maakt echt niet uit. Stel, het is in de Kinky Store, gelijk in november, maar het zou zo heet zijn gelijk nu. Zou je niet bang zijn of dat mensen wel of niet zouden komen? Of maakt u daar, denkt u daar zelfs niet aan, in die dingen? Het is zo van, als het gebeurt, gebeurt het. Of...
2: hangt ervan af. In de Kinky of in de Giraffe weet je, er is volk.
0: Ja.
2: Maar pak dat een minus is of zo. Ja. De minus one is natuurlijk wel iets sketchier.
0: Ja.
2: Dan wel, sowieso. Maar in de Giraffe, in de Kinky...
0: Je weet, er is passage ook.
2: Maar exact.
0: Dat is een heel goed antwoord.
2: Maar goede vraag wel.
0: Wanneer is uw volgend event? Ofwel van u of van Pest Control? Of misschien
2: don't get me started. We hebben echt nog veel dingen gepland. Eind september.
0: Oké. Okay.
2: Op Halloween, eind oktober.
0: Ja.
4: De
2: Moment Supreme. Dat ga ik even zeggen onder de hardcore fans en de gabbers, want we gaan een hardcore en tech evenement doen.
0: Oké.
2: Okay. Er komt een Thunderdome Legend.
0: Alright.
2: Yes.
0: En dat is in oktober? Of?
2: Dat is Halloween, dat is 31 oktober. En dan nog het laatste is Cluster. Ik weet ook niet.
0: Ja.
2: Dat is, Cluster kennen we van 2 jaar geleden. Basically de full circle, maar de goedkope versie.
0: De Cluster was er eerst.
2: Ja, wel, exact. Dus daarover gaan we misschien later over praten.
0: Oké, ik vind dat een fantastisch idee, want je bent zeker nog welkom hier. Misschien voor Halloween, als je daar nog goesting in zou hebben. Misschien even om uw evenement... uw gabber-evenement te promoten, als je wilt. Misschien pak je die Thunderdome DJ ook hier maar ook mee, dan kan hij ook een paar woordjes zeggen. Hè?
2: Kan zien.
0: Misschien. We gaan zien. Voor de rest mis ik uw muziek nu al, dus ik ga u gewoon gerust verder laten doen. Wat vind je daarvan?
2: Ik hou van u.
0: ik ook van u, maat. Ja.

0: Yes, dat was Hector, oftewel Alison on the decks. We horen u nog zo, Hector, maar hebt u headset niet aan. Dank u wel daarvoor. Je zei hier, het was een heel, heel voortreffelijke set. Paste ook bij de regen, niet dat het zaad was of zo, maar het was extra. Ja, de weergoden waren blij met je muziek. Dus
1: je praat de hele tijd over de regen, man.
0: Ik denk dat ik blij ben om de regen of zo. Ja. Alright, nee, merci. Ik denk dat je ook nog meer Berlin Techno gaat draaien in de toekomst. We gaan u misschien zien voor Halloween. Dan moet jij nog maar beslissen of dat nog mogelijk is.
2: Mm.
0: Maar misschien zien we je terug in de giraf, toch? Of niet?
1: Dat kan sowieso.
0: Dat kan.
1: Whatever you like.
0: Ik heb het gevoel dat ik u straks ga tegenkomen daar.
1: Mijn examens zijn vandaag gedaan, dus
0: alright.
1: I'm free.
0: Perfect, I'm free. Perfect. Dankjewel, Alison.
1: Yes.
0: Alison, voor uw zalige, zwoele beat met dit warme weer. Ik heb geen regen gezegd.
1: Nah.
0: Alright, yeah. Dankjewel.
1: Mag ik nog één plaatje draaien? Een unreleased.
0: Fela, mag jij nog een plaatje draaien?
3: Ja, zo.
1: Een unreleased. Wel nog niet gemasterd.
0: Ja. Nog, is het eentje van uzelf?
1: Ja, ja, ja, nog niet gemasterd, maar zo kind of gemasterd.
0: Maar geproduced dus ook?
1: Ja, ja, sowieso, sowieso.
0: Perfect.
1: Hey, dan... Binnenkort komt een album uit. Ik ga geen reclame maken, maar fuck dat. Binnenkort mijn album, dus...
0: Hoe heet de album?
1: Synergy.
0: Synergy, I like it. Very yes. Nice. En is it also good? Gaat het ook Berlin Techno zijn?
1: Nee, dat is het ding. Ik heb alias, dat is mijn gabber.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: Maar ik heb ook een Berlin Techno album coming up ook al.
0: Dus uw Berlin alias is Alison?
1: Nee, dat is mijn gabber. Eigenlijk
0: ah,
1: is...
0: shit.
1: Ja, maar nee, want het is moeilijk, het is moeilijk. Ik ben zo een beetje in dubio.
0: Ja, ja, oké. Ja, oké, perfect. Dan gaan we nu luisteren naar... En wat is uw andere alias?
1: Leonardo?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Ja, ik weet het zelf ook nog niet, man.
0: Oké, okay, maar geen probleem. Ja, we gaan luisteren naar Leonardo of TBD.
1: Ja, hey, we'll see. Fuck it.
0: Geniet ervan.

We don't to read.

Hello. I'm going on safari. What will I see?

0: I see animals.
1: Yes, I see animals. We hebben hier veel on the decks. Wacht, uw microfoon staat nog niet klaar.
2: Is zoals gewoon.
1: Yes, oh pardon.
3: Yo.
1: Ik heb even op uw kop geslaan met die micro, mijn excuses. Yes, Fela, merci. Dat was eigenlijk al fantastisch tot zover. Het voorbije half uur. Het voelt alsof 2K, maar in setvorm. Ik weet eigenlijk niet wat ik kan zeggen met zo'n. Nee, maar echt, het is echt aangenaam. Pavlov, jij bent al vaak naar Fracture Events gegaan, want dat is waar dat jij ook het collectief van bent opgestart.
4: Klopt,
1: Fracture.
4: Klopt.
1: Dat is pas vorig jaar geweest, hè?
4: Ja, vorig jaar.
1: Ja.
4: Vorig jaar zijn we begonnen met Fracture.
1: Alright.
4: Zaterdag, donderdag 2 juli doen we een reunie. Fracture 1 jaar.
1: Yes, en
4: dus, het gaat snel.
1: En hoe is dat begonnen?
4: Dat is wel een lastige vraag, man. Het is eigenlijk begonnen als een grap. Ik dacht ook dat de vorige interview ook een keer vertelde.
1: Ja, maar we weten dat niet meer.
4: kijk, het is eigenlijk begonnen echt als een grap, man. Het is als, ik draaide zelf nog niet. We bonden gewoon. Ja, ik produceerde wel al.
1: Ja.
4: Maar we zijn blijven gaan eigenlijk. Het is een beetje serieuzer geworden. We hebben veel complimenten gekregen. Er waren mensen die in ons geloofden. Tot de dag van vandaag blijven we nog steeds doorgaan. Met ups en downs.
1: Ja.
4: Soms gaat het niet hoe dat we het willen. Soms
1: kunt je voorbeeld
4: heb je obstakels, maar dat hoort erbij.
1: Is er een voorbeeld van een obstakel dat je wel achterwege
4: Soms,
1: hebt geraakt?
4: Als je soms een keer... er zijn veel events hier in Gent en als er dan dezelfde dagen events vallen... En als er dan een keer bij u minder volk is of bij iemand anders... Snap je? Het is belangrijk om ook andere collectieven te supporten, zeker hier in Gent.
1: En ja.
4: Ik denk wel dat dat behoorlijk goed gaat. Wij creëren echt een scene hier in Gent, man.
1: Ja, wel.
3: Helemaal kort.
4: Niet wij alleen, iedereen. Ook de feestgangers, de luisteraars, ja. Producers, DJ's.
1: Inderdaad, je hebt daarnet ook tegen mij persoonlijk gezegd, hier in de studio, van dat wij wel op het wereldtoneel, qua Gent, dat Gent wel naar gekeken wordt op wereldvlak, op globaal vlak.
4: 100%.
1: Ik deel die mening met u, maar zou je dat kunnen verduidelijken? Wat bedoelt je daarmee?
4: Er zijn kleinere collectieven die nu ook gewoon op... het is niet altijd... Wij supporten ook sowieso de grotere collectieven. De grotere stages, modulair en noem maar op, weet wel.
1: Ja.
4: Maar wij kijken ook gewoon naar de collectieven die artiesten en de funk uitnodigen, boeken zoals... Phase 4, ze hebben al een paar keer Duitse artiesten. Dat groepje, ze hebben al een paar keer artiesten van Duitsland geboekt naar de funken. Wij hebben al meerdere malen Duitsers, Italianen gebracht.
1: Yeah.
4: Die nu zaterdag 20 juni in de Chinastraat ook een feestje houden.
1: Mm-hmm.
4: Dus ze komen allemaal terug naar Gent en er wordt gekeken naar Gent.
1: Zeker, zeker en vast. Ik denk nadat Charlotte de Witte van. Wat is daar? Stalhof en... Weet je,
4: ik praat zelf niet over Charlotte.
1: Ik zeg het. Maar dat is maar één aspect.
4: Voilà, als je dat er zelf bij pakt...
1: Snap je? Ik weet dat Charlotte Witte wordt veel gezegd hier in Gent. En dat voor Gentenaren is dat zoiets van... Je zou eens moeten weten, zo van die shit. Maar het is gewoon een goed voorbeeld. Want ze is heel snel bekend geraakt op wereldvlak. En dat is ergens ook wel door een... being at the right place at the right time, hier in Gent of zo.
4: Tuurlijk.
1: Ja.
4: Hier wordt de scene echt wel gesupport, denk ik, van meerdere kanten, man.
1: Ja. En ik vroeg mij ook af, want je hebt wel een serieuze... Fracture Events heeft wel een serieuze following.
4: Ja.
1: Wat is een beetje het geheim van het succes? Want jullie draaien soms in de Amigo, soms in de Giraffe. Barbroos ook, dacht ik.
4: Barbroos ook, Giraffe, Club Sauvage, Amigos binnenkort.
1: Hoe is dat beginnen escaleren?
4: Beginnen escaleren is het eigenlijk gewoon door de goede muziek, denk ik, van de DJ's.
1: Ja.
4: Ik hou het ook altijd zo op onze DJ's, op onze residents. Vaak die terugkomen, dan kennen mensen ook hun meer en meer. Mensen zeggen vaak tegen mij van, waarom nodig je die DJ? Pak drie keer achter elkaar. Zo krijg je een following. Zodat mensen blijven komen, je creëert vrienden, je creëert kennis. Het is eigenlijk een beetje een strategy ook. En goede muziek, goede DJ's, goede platen.
1: Ja, wel.
3: vind inderdaad wel dat Fracture heel goed is in de goede energie te brengen. Je hebt Bounce Visions hier en daar, maar Fracture is nog iets anders op de kaart. Hè.
4: Dank
3: je
4: wel, man.
3: Met alle plezier. Jij bedankt voor alle geweldige avonden. Waar zou je graag naartoe willen gaan met Fracture?
4: Met Fracture zou ik graag naar de top willen gaan. Ik zou gewoon naar omhoog willen gaan met Fracture.
3: Hey,
4: maar vooral gewoon goede feestjes geven. Weet wel, dat is het belangrijkste. Voor de community behouden. Ook dank aan de venues die ons de kans geven dat we daar kunnen spelen.
1: Maar je doet het ook wel. Ik heb gemerkt dat je graag ook wel nieuwe talenten graag gewoon een spot geeft. Of een kans geeft.
4: Ja, ik heb ook zelf kans gekregen van matendraaiers. Zo naar hun man. Matendraaiers, Arthrogi, ze hebben mij ook eerste podium gegeven. Maar ook toen dat niemand nog in ons geloofde, of nu nog steeds misschien niet. Zij waren wel altijd de guys die onze spot gaven. Open Duiks. En wij doen dat nu ook voor anderen. En zo kun je alleen maar communities uitbouwen en opbouwen, snap je?
1: Voilà, zo maak je eigenlijk netwerken aan. En dat kan alleen maar met goede wil.
4: Ja, dat is waar.
1: Bij wijze van spreken.
4: Dat is waar. Mooi gezegd.
1: De toekomst, Fracture, waar ziet je dan naartoe gaan?
4: Ik zie Fracture wel nog op mooie plaatsen komen. Wij doen nu ook collaborations met andere collectieven. Wij nodigen grotere en betere artiesten uit.
1: Ja.
4: Wij proberen het vooral te doen ook voor het publiek, natuurlijk. Dat wij ook gewoon leuke feestjes geven. Dat ze,
1: tuurlijk.
4: Weet wel.
1: Het draait niet om geld dus.
4: Nee, het draait niet om geld. Ik heb al meer verlies gemaakt in Fracture dan ik winst heb gemaakt. Dat kan ik garanderen.
1: Ik met FOMO ook, maar kijk, ik sta hier wel nog.
4: Het is een investering en misschien gaat het goed zijn voor binnen een paar jaar. Je weet het niet, maar
1: voilà.
4: Je moet... Allee, als je passie volgt, denk ik wel dat je altijd op mooie plekken gaat komen.
1: Voilà, bijvoorbeeld in Gent. Zeker. Wanneer is het volgende event van Fracture?
4: Volgende event is 26 juni in de Amigos, samen met Southscore.
1: Alright.
4: Doen wij een collaboration en met Southscore, de mannen van Southscore.
1: Southscore, ik kan me voorstellen dat er nog wel een paar mensen zijn die het niet kennen. Wat voor muziek is dat? Is dat ook bounce, zoals Fracture?
4: Dus vooral, ook bounce, hardcore, jump. Ze hebben wel een bredere niche of zo, moet ik zeggen.
1: Ja.
4: Ze hebben echt een bredere niche.
1: Met jump bedoel je jumpstyle? Of bedoel je eerder jump
4: style, up? Hardcore, zo'n beetje uptempo doen ze ook tegen het einde meer toe.
1: Alright.
4: Ze zijn wel echt, ze hebben een groot...
1: Dus dat gaan gewoon eigenlijk twee werelden zijn die een beetje samenkomen dan. Ja.
4: Ja, dat waren ook een van de guys die mij ook als eerste podium gaven ook.
1: Ja.
4: Als producer ook echt in mij geloofde in de bounce scene.
1: Zalig.
4: Sowieso vooral Boktor.
1: Boktor is inderdaad, heeft hier ook al gedraaid, dankzij Pavlov.
4: Ja.
1: Maar geproduced dus effectief hoor ik ook wel volop. Heel veel. Zalig. Zalig. Is het iets dat vanuit uw emoties komt? Of eerder iets dat je zoiets hebt van dat gaan mensen leuk vinden?
4: Ook, ik ben ook opgeroeid met hip-hop muziek. En dat kun je ook altijd terughoren in mijn tracks nu.
1: Okay.
4: Maar wel op een underground manier. Dat het moet niet te commercieel zijn, denk ik. Het moet nog ravegericht zijn.
1: Ja. Gaan we straks iets horen van u?
4: Ja, je hoort
1: al de hele tijd.
4: Al de hele tijd?
1: Zie, ik had het zelfs niet door. Zo goed
4: tracks,
1: is het.
4: Er zijn nog maar twee of drie tracks die van anderen zijn, maar de meeste. Maar ik kan nu al,
1: anders laat gewoon even nu al iets gewoon afspelen.
4: De laatste 25 minuten alleen maar mijn tracks.
1: Oké, perfect. Dan gaan we dat nu doen. Beste mensen, Fela on the Decks hier bij FOMO op Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Yes, nog steeds Fela hier bij FOMO op de Dex bij Urgent FM. We hebben ook nog iemand aan de lijn die ook wel Fracture Events is, maar die vooral bekend is als de bounce queen van Gent, net Gent. Ik ben zelf niet zoveel in de bounce scene, maar jij wel, hè, Pavlo?
1: Klopt, inderdaad.
0: Yes, en ze doet ook de bookings bij Bar Bros. Dus we hadden haar graag eens een keer aan de lijn gehad.
1: Hallo, Kasinka, hoor je ons?
2: Mij?
0: Ah, ja. Zeg dat nog eens.
1: Hallo.
2: Of dat je mij hoort.
0: Yes, nu al, ja.
2: Oké, want het is hier aan het stormen, dus ik hoop dat het bereik wel blijft.
0: Zeker, zeg, we horen nu zeker goed. Bedankt voor even tijd te maken. Pavlo, je had een paar vragen voor haar, hè?
1: Ik had een paar vragen, inderdaad. Ik zie dat je al een lange tijd enorm goed op dreef bent. Talloze succesvolle gigs, een debuut in Berlijn, je eerste release. Waar is het avontuur begonnen?
2: Waar is het allemaal begonnen? In de decadence. Zoals denk ik voor de meeste DJ's. Ja, sorry, als je iets hoort, er lopen hier allemaal mensen van je HBO. Dat is in decadence begonnen. Mijn eerste rijf, ik denk dat ik een week op kot zat. En mijn huisgenote Hannelore nam me mee. En daar heb ik techno ontdekt. En dan heel slowly aan begon ik ook te werken in Bar Bros. En vrijwilligerswerk te doen op evenementen. En dan had ik een heel zot idee om zelf een evenement te organiseren.
0: Mag ik je even onderbreken? Als je zegt dat je aan het studeren werd en je maakte een rave mee, of je bent geweest, werd je dan toen aan het draaien al? Of werd je gewoon aan het meemaken?
2: Nee, totaal niet. Ik wist niet wat dat techno was.
0: Ah, amai.
2: En draaitafel, dat was rocket science voor mij. En ik was ook nooit van plan om te beginnen draaien. Maar ik hield wel altijd van muziek. Ik was altijd met muziek bezig. En dan op één avond had ik een zot idee. En ik vertelde dat aan mijn vriend Sylvian. En die was van, oké, let's do this. En dan heeft hij mij basically in een maand tijd leren draaien. Dat was niet zo top in het begin. Maar ik heb mezelf dan op de line-up gezet van Back to Bounce. En somehow zei ik elke keer, want dit is de laatste keer. En dan plots werd het toch meer.
0: Oké, ik heb twee vragen voor jou. Wat was het moeilijke voor jou aan het leren om te draaien? En de tweede vraag komt.
2: Al die knopjes. Want ik ben iemand die helemaal niet goed is in technische sites. Van alles, computers, alles. Dus zowel draaien als producer was voor mij de hel. Ja. Maar ik maak altijd plots, na zoveel tijd, een klik. En dan is alles oké. Maar die technische site, dat was... Ik ga op gevoel meestal met dingen. En dat was zo... Het creatieve zat erin, maar die technische moest je toch wel eerst begrijpen.
0: Ja, oké. Dus je produceert ook wel. Dus, en gebruikt je Ableton?
2: Ja, dat is bij Pavlov thuis begonnen.
0: Ah, echt?
1: Leuk, ja. Dat is inderdaad een leuk verhaal bij.
0: Alright, en ik vind dat ook... Ik wil het wel horen. Wat is er daar begonnen? Dus is beginnen produceren daar?
1: Kortweg. Kasinka ging inderdaad werken aan haar eerste track. Maar ze wist nog niet zo goed hoe dat ze eraan moest beginnen.
0: Ja.
1: En dan hebben wij er eigenlijk alles gedaan om mensen uit te nodigen die wel weg waren in FL, in Ableton. En dan gingen ze daar eigenlijk naast elkaar gaan prutsen in de Ableton en FL. Om wat nu haar eerste track is natuurlijk.
0: Leuk, zalig. En heb je al wat kunnen maken sindsdien?
2: Mijn eerste track is released 3 weken geleden.
1: Banger.
2: En die gaat best goed voor een eerste release, dus ik ben daar heel, heel, heel dankbaar voor.
0: Techno neem ik aan.
2: En nu ben ik wel bezig met wat dingen, maar ik wil het niet te hard rushen. Omdat die eerste release toch een beetje gerushed was van mezelf, omdat ik er echt wel in vliegen. En nu heb ik zoiets van, maar laten we even gewoon kijken wat dat mijn stijl is en wat ik echt wil doen.
0: Ja, ik kan daar zeker in komen. Sorry, wat was haar naam? Katarzyna?
2: Katharina,
0: pardon. Ik kan er zeker in komen, want ik produce ook wel als hobby. Het is ook een beetje mijn passie. Niet per se techno voor op te dansen of op te bewegen of te bewegen of zo. Het is eerder veel emotioneler en melodischer, whatever.

0: Soms ben ik aan het produceren van mijn eigen plezier. En nu moeten we even lock-in gaan en werken aan iets dat kan releasen. En ik denk dat dat helemaal prima is.
1: Oké, okay, en dat betekent dan volledig gemasterd en alles erop en eraan?
0: Nee, daar zit ik nog niet.
1: Ah, oké. Okay. Alright,
0: nee, daar zit ik nog niet. Ik werk met iemand die dat doet voor mij, Kachu.
1: Ja.
0: Dat is een heel grote producer in de bandscene. Mm-hmm. En master en mixer doet hij van mij.
1: Oké, okay, leuk. Zeer leuk. Waar kunnen we u de volgende keer misschien live zien?
0: Morgen op Trans Italy en Chinastraat.
1: Ah, leuk weetje. Dus morgen is er een Chinastraat event met Bounce of Techno? Of?
0: Sorry, iemand was hier aan het passeren. Wat zei je?
1: De Chinastraat morgen, dat is een Bounce of Techno event? Of allebei?
0: Dat is een volledige Bounce event met eigenlijk de grondleggers van de meeste tracks en de Bounce scene.
1: Oké. Okay.
0: Dus ja, een beetje stress wel, maar het zijn allemaal vrienden van mij ondertussen, dus ik kijk er zeker naar uit.
1: Zeer leuk. Kijk, voor degenen die goesting hebben, zeker naar de Chinastraat morgen, als je echt een goede bounce scene wilt ontdekken of meemaken en je wilt ook de makers even aan het werk zien, dan kun je voor Catharina ontmoeten morgen in de Chinastraat. Om hoe laat is dat, Catharina?
0: Het evenement begint om 11 uur en dan begin ik ook voor 2 uurtjes te draaien.
1: Oké, okay, fantastisch. En kunnen we u ook in Barbroos ooit zien?
0: Misschien tijdens de ganse feest een keer.
1: Oké, okay, misschien tijdens de ganse feest.
0: Maar ik kan nog niks loslaten.
1: Oké, okay, ça va. Dat is allemaal zeer mondje dicht dan. Misschien de volgende keer gaan we dan even eens checken hoe dat is geweest tijdens de ganse feest. Ça va?
0: Top.
1: Alright, dankjewel Catharina. Geniet nog van uw vrijdagavond en uw weekend. En veel succes bij Bout Bros en morgen in de Chinastraat.
0: Dankjewel, jullie ook heel veel succes.
1: Yes, dankjewel, dag. We gaan nog even verder ook luisteren hier bij Fela, die nog zwaar bezig is on the decks hier met zijn heerlijke bounce sets. Dit is FOMO, beste mensen, op Urgent FM.

0: City.
1: Oh! Brick City.
0: Brick City. Brick City.
2: Alright, alright.
3: Ja, het je geen Urgent FM hoort, omdat dat je gelijk wat... Ik weet niet, de autoplayer is niet like, helemaal 100% gelijk aan het lopen. Zwart, dus ik heb maar even de Break City intro gehoord. Gespeeld. Anyway, Francis, zeg maar wat.
4: Technische uitleg. Van de Caster W, back in the house. Zijn examen zijn gedaan. Heeft al goed gedaan.
3: Ja, en, ja.
4: Maar je nog geen resultaat. Ja.
3: Dat gaan we volgende week weten.
4: Dat de volgende week weten. De mesh is ook in de house.
3: De meeste zijn we redelijk zeker van.
2: Oh, yeah.
3: De laatste was iets minder, maar zwart. We zien het wel volgende... Allee, op
4: all right, all right. Kijk, 19 juni. Het officiële seizoen zit er bijna op. Maar we kennen Break City. Wij houden nooit op. We zijn met de Gentse feest.
3: Omdat we niet mogen.
4: Omdat we niet mogen. En dat is dat boel. Nee, we gaan allemaal een keer een uurtje verzorgen ook op de... Ja, jammer genoeg, maar een uurtje op de toren. Dat is de zondag. Hè?
3: De eerste zondag van de Gentsfeest.
4: De eerste zondag
2: van de Gentsfeest.
4: Alright, alright. Vanavond gaat Drum and Bass In Your Face zijn.
3: Yes, inderdaad. Ik
4: van
3: ga...
4: de Caster W en de Mesh.
2: Inderdaad.
3: Yes, ik ga beginnen en...
2: En ik ga eindigen.
3: Ik heb een keer nieuwe drum and bass mee. Allee, de... Veel dingen dat wel oldschool klinken, maar dat toch al sinds na 2005 zijn uitgekomen. Dus ja, zeg het, wat meer experimentelere dingen in het begin, om dan naar wat meer oldschool dingen, klinkende dingen te gaan. Maar het is mijn eerste keer dat ik USB niet speel op platen, maar gewoon op mijn USB-stick.
4: Bass, yes.
3: Dus ja, een keer iets anders. Nog niet gedaan. Dus het zijn nummers dat ik door de voorbije... Pakt 6-7 jaar heen heb gecollecteerd van mijn, van mijn DJ'en en muziekliefhebben. Dus kijk, we gaan dat een keer het eerste uurtje doen en daarna gaat de mesh overnemen.
4: Ja, je heeft zijn collectie al wat langer samenspaard.
2: Ja.
4: Misschien dat hij mee heeft.
2: Oude drum and bass.
3: Oh ja, the usual, hè. Dat best van best.
4: All right. Dus dat komt goed, hè? Hebben we nog andere dingen aan te kondigen?
3: Er staat één van mijn twee feesten online. Maar dat is wel nog even. Maar
4: Datablender.
3: 13 november, als ik me niet vergis, is de volgende Datablender. En ik mag eigenlijk wat de line-up zeggen. Nadat hij de laatste keer niet kon komen, omdat er een probleem was in Parijs met een bom dat ze gevonden hadden bij de trein, zou het deze keer Jacquarius normaal wel afkomen voor een speciaal Asset Electro set.
4: En dat gaat inslaan, like een bom.
3: Dat gaat knallen zijn, inderdaad. Maar we gaan beginnen. Elisabeth Barber gaat openen. Vorig jaar een van mijn favoriete sets gespeeld. Vrego in Electro. Denk zo, V plant 340 Electro, als je dat kent. Re-ambient, die stuff. En dan daarna ga ik waarschijnlijk spelen. Dan komt Brecht T van Kantlijn, en die ook nog een molrecord heeft gedaan vroeger. Een setje spelen ook. Jacquarius dan. Dan Wie de Machine, die vroeger ook nog vrienden Belgische Electro scene heeft gezeten. Kom nog een keer daar buiten om een setje te spelen. En dan Cyclus ga ik hier afsluiten.
4: Dus, alright.
3: Maar daar ga je zeker nog meer over horen. En we zullen ook wel een paar Datablender breaksities doen.
4: En zullen er je nog aan herinneren?
3: Yes.
4: Alright.
3: Voor de rest niet direct, dat ik weet.
4: Bij mij is het ook even.
3: Morgen is er een hypnoface in Brussel. Een technofeestje in de Jungle Bar. Van 23 uur tot 12 uur de volgende dag. Dus... Als de lang wil uitgaan, moet je naar daar gaan. En ik had een keer gecheckt en ze plannen wel redelijk kwaliteitsvolle line-ups. En dus het zou misschien wel kunnen zijn dat mij daar ook een keer tegenkomt. Maar
4: alright,
3: of
4: alright.
3: Misschien niet, wie weet.
4: Dus dat misschien had hem gewoon gemist.
3: Ja.
4: Alright.
3: Kijk, ja, goh, we zullen er gewoon in vliegen, zeker. Dus dat er iemand anders nog iets te vermelden heeft.
4: Ja.
3: Ah ja, Ja, zeg maar.
2: Ja, als er een zekere Matthias aan het kijken is nu. Hallo Matthias, je ziet mij niet staan.
3: Yes, ik ga ook volgende week is het excellent takeover hier op Break City. Egba Miassi komt af met
4: Foxtrot.
3: En dan, het is dus Egba Miassi die een wobbleset gaat spelen. En dan ga normaal ik en Foxtrot twee keer back-to-back spelen. Een back-to-back dat al heel lang gepland staat, maar dat eigenlijk een keer gaat gebeuren. Alright. En dan Straatslapper komt afsluiten normaal. En dat is een 4-uur sessie. Maar dat is voor volgende week.
4: Alright.
3: Ja.
4: De match gaat er niet zijn, want hij moet werken de zaterdag erop.
2: Oei. En de week erop ook. En de week daarna achter ook.
4: Oh, jee.
2: Dus drie op een rij.
4: En ik ga voor er ook niet bij zijn, jammer.
2: Voor Castor zijn complete...
3: afwezigheid door de examens en andere dingen.
2: In te halen.
3: Yes. Komt goed. Ik heb wel nog wel wat dingen gepland van daar wil ik een keer een set mee doen en daar wil ik een keer een set mee doen. Dus dat komt zeker in orde.
4: Alright. Let's
3: geen
4: music.
3: Geen angst. Het komt goed.
4: Nee. Yes. Break City. There is always Break City. Only for you.
2: You.
3: And you.
5: Break City.

0: Ja, dat is hier de mesh. Hoop dat je ervan genoten hebt. Ja, zo te zien komt Caster erbij. En de Francis ook.
1: Yes, yes, yes. Kijk, dat is het weer voor vanavond. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Het was drum en bass, zowel nieuwere dingen die oldschool klonken en oldschool dingen die nog steeds goed klinken. Ja, volgende week, zoals ik juist al zei, is de Axelet Takeover met Ekbamiyasi, die een wobble set gaat spelen. Ik en Fox tot twee uur back-to-back. En dan om af te sluiten straatslaper, dus vier uurtjes volgende week.
2: Alright.
1: Yes.
2: Tune in. Brand FM.
1: Inderdaad. X-City. En dan de komende maand zal het dan blijkbaar Val, ik en Francis zijn. Oh. Nou, wat guests of zo, we kunnen nog wel wat bijsmeten.
2: We make it. Exciting.
1: Yes, inderdaad.
2: Alright, alright. Break City, tot volgende week. Only for you.
0: You
1: and you.
2: Break City.